0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd.

0: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
1: Onmogelijk.
0: Zekerheden?
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Clara Live.

0: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: Clara, live.

0: Het is 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de Pano-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die uitwassen eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
1: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid. Het RISIF met name, die over heel veel data beschikt. Om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking. Streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
0: De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer, de andere helft dus minder. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd, maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. De stijging is ook veel kleiner dan in 2024 en dat is vooral omdat vastgoed duurder geworden is. Twee Britse passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, zitten in quarantaine in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in het ziekenhuis. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn 3 mensen gestorven. Twee van hen waren in Argentinië vogels gaan spotten en mogelijk zijn ze toen besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het schip is intussen op weg van Kaapverdië naar Tenerife. Sporttitelverdediger PSG mag opnieuw naar de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugwedstrijd van de halve finale 1-1 gelijk tegen Bayern München en had de heenwedstrijd al met 5-4 gewonnen. Voor beide ploegen waren het moeilijke wedstrijden en dan komt het op details aan, zei Bayern-trainer Vincent Kompany.
2: Das waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, aber nicht nur für uns, auch für den. Und in diese Spiele ging es immer um Details.
0: De finale van de Champions League is op 30 mei. PSG speelt dan tegen Arsenal. Vandaag is het bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen, we zijn donderdag 7 mei. Het is 6:03 en Beethoven begint. Welkom bij Espresso.

een deel uit de frisse Frühlingssonate, de lentesonate van een toen nog onbezorgde Ludwig van Beethoven. Dat waren violiste Alena Bajeva en pianist Vadim Kolodenko. En wij vonden onze keuze van Clara van vorige week zo goed dat we die gewoon nog eens willen laten horen nu. De Argentijnse luitiste Evangelina Mascardi blies het stof van een paar onbekende concerti voor haar instrument. Zoals dit concerto van Jacob Friedrich Kleinknecht.

Een deel uit het luidconcerto van Jacob Friedrich Kleinknecht staat op het nieuwe album Beyond Vivaldi van luitiste Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovagante. En zij kregen daar vorige week hier een keuze van Clara voor. Espresso.

Farolito, lantaarntje dat mijn verlaten straat nauwelijks verlicht. Hoeveel nachten heb je me niet zien huilen bij haar deur? Het was een klassieker van Agustín Lara, hier gezongen door de Mexicaanse zangeres Natalia Lafourcade. En violiste Patricia Kopaczynska, ja, die is op dit uur van de dag al te vinden voor een kleine tango van Francis Poulenc.

Toneelmuziek van Francis Poulenc, L'invitation au château. Het was een tango eruit door violiste Patricia Kobachinskaya, op klarinet Reto Bieri en aan de piano Polina Leschenko. Het is bijna 6:30 nu. Dit zijn nog Jos van Immerzeel en Claire Chevalier in de romance uit de suite voor twee pianos van Sergei Rachmaninoff.

0: Romance uit de suite voor twee piano's van Sergei Rachmaninov met Jos van Immerseel en Claire Chevalier. Het is 6:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen Greet.
0: Sophie, er komen nog reacties op de panoreportage over onnodige rugoperaties.
1: Ja, de koepel Zorgnet Icuro is verontwaardigd. Nu blijkt dat enkele chirurgen gewoon opereren voor het geld met zware fysieke gevolgen voor sommige patiënten. De koepel Zorgnet Icuro veroordeelt die praktijken en wil er komaf mee maken door artsengroepen meer te laten samenwerken en te laten rapporteren. De rijkdom van de Belg is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Bayern München en trainer Vincent Kompany grijpen naast de finale van de Champions League voetbal. Bayern speelde gisteren 1-1 gelijk tegen PSG, maar had de heenwedstrijd van de halve finale met 5-4 verloren. En zo kan PSG zijn tweede titel op rij pakken als het op 30 mei wint tegen Arsenal. Het weer vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar wel meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag is het vrij zonnig, dan halen we temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ruht wohl ihr heiligen Gebeine. Dat grote lamento waarmee Jezus te rusten wordt gelegd. Het slotkoor uit Bach's Johannespassie. In die, en ik overdrijf niet, fantastische nieuwe opname van het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En dit is Spaanse muziek door twee Belgen, celliste Anne van Hekken en gitarist Maarten van den Bemde. En samen vormen ze duo Deseo.

Drie stukjes uit de Siete Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla. Door het Belgische duo Deseo. En El Deseo, dat betekent wens in het Spaans. Espresso.

Squeeze me, but please don't tease me. Van Thomas Fats Waller in een versie van pianist Florian Noack. Zangeres Cecile McLaurin-Salvant, die zorgt nog voor een streepje zon vandaag. Met deze Sunshower van Kenny Barron, die haar begeleidt aan de piano.

Sunshower van Kenny Barron met Cecile McLaurin-Salvant, die op zaterdag 23 mei op Jazz Middelheim staat. Het is bijna 7 uur intussen. We hebben het in deze espresso nog over de film Primavera, die het leven toont achter de muren van het Ospedale della Pietà in Venetië, waar ene Antonio Vivaldi muziekmeester was. En er vallen ook nog vrijkaarten te winnen voor de bejubelde theatervoorstelling Meeuw van Olympic Dramatiek en Theater Arsenaal, naar die klassieker van Tsjechov. De voorstelling mag begin augustus het festival in Edinburgh openen en wordt volgende week nog eens hernomen in de Bourla in Antwerpen. Ik vertel u straks wat u moet doen voor die vrijkaarten.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa gaat AI-apps verbieden die naaktbeelden maken zonder toestemming. De helft van de Belgen bezit meer dan 286.000 euro. En titelverdediger PSG houdt Bayern München en trainer Compagnie uit de Champions League finale. Er komt een Europees verbod op systemen met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Daar is vanmorgen vroeg een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. Leen de Witte, wat is er beslist?
1: Dat alle AI-systemen die seksueel getinte of expliciete foto's maken of naaktbeelden zonder toestemming, want dat is belangrijk, dat die expliciet verboden worden. De Europese Commissie die was al een onderzoek gestart naar Grok van het sociale mediaplatform X, omdat dat wel zo'n beelden maakte zonder toestemming. En dat mag niet volgens de huidige Europese regels, maar vanaf december 2027 geldt er dus dat uitgesproken verbod. Het maakt deel uit van een grotere herziening van die Europese wetgeving rond AI, die het bedrijven makkelijker moet maken om te investeren en te innoveren, maar dus wel zonder risico's voor de gebruikers.
0: Dankjewel, Leen. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op de heisa rond illegale Joodse besnijdenissen. Gisteren bleek dat het Antwerpse parket 2 Joodse mannen wil laten vervolgen, omdat besnijdenissen in ons land alleen door een arts mogen gebeuren. De Amerikaanse ambassadeur Bill White vond het een antisemitisch onderzoek waar België dringend mee moet stoppen. Premier De Wever betreurde de ophef.
2: Besnijdenis is voor het Joods geloof en de islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: De zaak komt volgende maand nog voor de Raadkamer. Die moet beslissen of er effectief een proces van komt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de Pano-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die praktijken eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
3: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
0: De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. De stijging is ook veel kleiner dan in 2024. En dat is vooral omdat het duurder geworden is om een woning te kopen en te renoveren, zegt professor Koen Engel Brecht van de UGent.
4: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar sterk blijven stijgen. En dat leidt er natuurlijk ook toe als je wil lenen om een huis aan te kopen, dat die bedragen wel een stuk hoger zijn als voorheen. Ten tweede merken we ook wel op dat het renoveren van een woning ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
0: Twee Britse passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is, zitten in quarantaine in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben geen symptomen. Intussen zijn nog enkele mensen van boord gehaald. Twee van hen liggen nu in Nederland in het ziekenhuis. Het schip vertrok meer dan een maand geleden vanuit Argentinië en sindsdien zijn 3 mensen gestorven. Twee van hen waren in Argentinië vogels gaan spotten en mogelijk zijn ze toen besmet geraakt. Ze zijn dan aan boord gegaan van het schip en hebben mogelijk andere passagiers besmet. Het cruiseschip is intussen op weg van Kaapverdië naar Tenerife. In het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Maar de verkiezingen zijn ook van nationaal belang. Katrien van der Schoot is voor ons in Manchester. Ze volgde het einde van de verkiezingscampagne.
5: Coronation Street, identieke

0: Rijhuizen in rode baksteen.
1: Hallo, sir. Alex Sharples.
0: Labour-kandidaat Alex Sharples probeert twijfelende kiezers te overtuigen. We hebben drugs en sluikstorten aangepakt en investeren in wegenwerken, zegt hij. Bij sommigen pakt die boodschap.
2: Ja, I'll probably do Labour myself, yeah.
0: Maar ook Nigel Farage heeft hier duchtig campagne gevoerd. Zelfs met een loterij voor gratis energie voor deze hele straat. De bewoner van nummer 12 steunt Reform UK voluit.
3: I was going to vote for them anyhow, because I think it's time for some change. The way they spend the money or waste money, locally and nationally.
0: Dat de Groenen zich ook als alternatief opwerpen, verzwakt links hier nog meer. Maar Labour-kandidaat Alex Sharples houdt het hoofd recht. Wij hebben de mensen getoond wat we hier doen en kunnen doen. Zij moeten nu kiezen.
2: We've delivered on some stuff already, and whatever happens tomorrow, it's up to the people. Because that's what democracy is.
4: Sporttitelverdediger Paris Saint-Germain zit voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League voetbal. Gisteren speelde het 1-1 gelijk tegen Bayern München, maar PSG had de heenmatch van de halve finale met 5-4 gewonnen. Olivier de Wilde.
5: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook twee controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over twee wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard.
4: Voor Bayern en trainer Vincent Kompany eindigt de Champions League dus in de halve finale. Het waren voor beide ploegen twee moeilijke wedstrijden en dan komt het aan op details, zei Kompany.
6: Het waren immer ganz, ganz schwierige Spiele, aber nicht nur für uns, auch für den. Und in diese Spiele ging es immer um Details.
4: Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Dit nieuws begon met een ochtendelijk Europees akkoord. Er komt eind volgend jaar een verbod op systemen met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd.
8: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
7: Espresso met Greet Samien.

0: Goedemorgen weer. Ook namens het Münchner Rundfunkorkeste, dat net deze tänzerische suite speelde van Eduard Künicke. Het is donderdag en dus zijn Clara en Sander er ook weer met een nieuwe aflevering van hun podcast Eerste Hulp bij Klassiek. En het is deze keer ook een beetje Eerste Hulp bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Want die is deze week begonnen en dus kiezen Clara en Sander voor een celloconcerto. Het eerste celloconcerto van Shostakovich. Een werk waar ze allebei heel enthousiast van worden.
1: Het begint heel laag. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Maar het gaat steeds hoger.
1: Ja, he? Stapsgewijs gaat het de hoogte in. Dat kan je dan ook visueel zien op de cello, dat die noten steeds hoger moeten genomen worden. En een moment waar ik altijd naar uitkijk, ook als we het laten horen op Clara op de radio, is plots die paukenslag. Bam! Alsof er iets ontploft, alsof er iets kraakt. En dan denk ik van, ah, zalig. Dus hoe, ja, hoe, bijna, ja, nu, ja. Nog eens. Bam! Tweede thema, ja. Ra, ra,
2: ra, ra. En dan zo je moment missen.
1: Heel spannend.
2: Moet ook al gebeurd zijn.
1: Ja. Dus hier begint dat tweede thema, lange noten. Nya, nya, nya, nya, nya, nya. Dus helemaal het tegenovergestelde van. Nya, nya, nya, nya, nya. En ook heel wat instrumenten nemen dat lange thema over, zoals de horen.
2: Wacht, stop met praten, Sander, ik wil luisteren. Oh. Oh, ik hoop echt zo hard dat iemand dit gaat kiezen voor de finale. Dit is zo fantastisch en live is dat echt.
1: Ik wil het 12 keer horen.
2: Eigenlijk? Ik zou het niet erg vinden.
0: Ik ook niet. Clara en Sander over dat geweldige eerste celloconcerto van Shostakovich in hun nieuwe podcastaflevering van Eerste Hulp bij Klassiek. En ik hoop ook dat dit werk toch een paar keer gekozen wordt tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Maar eerst is er natuurlijk nog de rest van de eerste ronde. En vanaf volgende week de halve finale die u hier natuurlijk helemaal kan volgen. Want Nicole van Opstal zit volgende week elke dag in Flagey om verslag uit te brengen.

vaste prik tijdens de finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. En dat zal dit jaar niet anders zijn, volgens mij. Het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich. Hier gespeeld door de man aan wie hij het concerto opdroeg, Mstislav Rostropovich.

Habla Sissoko en vier vrienden met La Langue de Barbarie. Het is intussen bijna 19:30 als u er net bijgekomen bent. Welkom, blijf zeker luisteren, want ik geef straks nog vrijkaarten weg voor een theatervoorstelling die overal in de prijzen viel intussen. Meeuw van Toneelhuis en Theater Arsenaal. Maar daarover meer straks rond 9:15.

0: Twee delen uit het pianoquintet van Ottorino Respighi. Het is 7:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, de EU heeft een akkoord over een verbod op valse naaktbeelden.
1: Ja, deep nude, zoals ze genoemd worden. Beelden die met artificiële intelligentie gemaakt worden zonder iemands toestemming. Dat is bijvoorbeeld mogelijk met de chatbot Grok. Vanmorgen vroeg is er een Europees akkoord bereikt om zulke systemen te verbieden. En dat verbod moet normaal eind volgend jaar ingaan. De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Het is een stijging met ruim 3% in een jaar tijd, maar het leven is ook wel duurder geworden en daardoor zijn we eigenlijk maar 1% rijker geworden. Er komen verontwaardigde reacties op de reportage van Pano op VRT1 gisteravond. Daaruit blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties doen. De koepel Zorgnet Icuro veroordeelt die praktijken en wil er komaf mee maken door artsengroepen meer te laten samenwerken en rapporteren. Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: België zal worden gezien als antisemitisch. Dat vindt de inmiddels beruchte ambassadeur van de Verenigde Staten, Bill White, omdat het parket de Joodse besnijders nu voor de correctionele rechtbank wil brengen. De moeite om nog eens op in te gaan, vindt Isolde van den Einde. Het frame dat ambassadeur White probeert te scheppen is niet alleen vals, maar ook gevaarlijk, schrijft ze in het laatste nieuws. Het holt antisemitisme uit. Onze rechtsstaat functioneert niet op basis van diplomatieke druk, maar op basis van wetten die voor iedereen gelijk zijn. Het verwijt is stemmingmakerij, vindt ook Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen. Al de grote verdedigers van het Joodse geloof wekken met hun verdraaide interpretatie van de feiten en hun grove beledigingen alleen maar ergernis op. Zo wakkeren ze negatieve gevoelens jegens de Joodse gemeenschap alleen maar aan. Intussen moet het gerecht zijn werk doen. Het kan zijn dat Bill White en Gideon Saar een andere mening zijn toegedaan, maar dat is hun zaak, niet de onze. Voor Bart Eekhout van de Morgen is de vraag waarom dit vrij beperkt gerechtelijk onderzoek zoveel internationale aandacht krijgt. België loopt zeker niet voorop in het aanklagen van de vele voortdurende misdaden van de Israëlische overheid in Gaza, Zuid-Libanon en op de Westoever. Maar we sluiten wel achteraan mee aan in de rij. Blijkbaar is dat al voldoende om geïntimideerd te worden met loze beschuldigingen. Dit is een kwalijke zaak die afleidt van de terechte bezorgdheid over reële antisemitische risico's. White maakt onmogelijk waar hij toe oproept, een politiek gesprek over rituele besnijdenis bij kinderen. Een echt wettelijk kader is daar inderdaad niet voor in België, schrijft Karel Verhoeven in de Standaard. Behalve dat besnijdenis altijd door een medisch bevoegd persoon moet gebeuren. Het komt de Belgische democratie toe om de grenzen aan de godsdienstvrijheid bij te stellen, zoals met strengere randvoorwaarden. Maar voor die lastige en snel diep verdelende debatten zijn sereniteit en empathie nodig. In de tijd een blik op de beurskoersen. De verbazende klim van de aandelenbeurzen drijft op AI-gekte en de verblindende winsten van chipbedrijven, plus het geloof dat het Iran-conflict voorbij is en de olie weer snel zal stromen. Wat kan er misgaan, is de vraag. De onzekere belofte van AI is niet het enige wat beleggers boven het hoofd hangt. Ook de geblokkeerde straat van Hormuz en de impact daarvan op de olieprijs blijft een risicofactor. Maar het zijn risico's die beleggers liever wegwuiven, stelt Chris van Hamme vast. Niemand wil het voortrazende momentum dat aandeelbeurzen hoger stuwt missen. In onze gevangenissen slapen bijna 800 mensen op de grond. Het aantal mensen met een enkelband daalde het afgelopen jaar met 20% en ook het aantal alternatieve straffen nam af. Dat zijn zorgwekkende evoluties, vindt Adriaan Kartuivels van het Belang van Limburg. In het nieuwe strafwetboek zou de klemtoon wel meer op zulke alternatieve straffen komen te liggen. Alleen wanneer een rechter iemand veroordeelt zonder een gevangenisstraf op te leggen, verandert onze zogenaamd tolerante samenleving plots in een leger Romeinse keizers die hun duimen alleen maar omlaag kunnen richten. Uiteraard schuren sommige uitspraken en mag daar ook best wel wat verontwaardiging en discussie over zijn. Maar dan wel met een open geest, niet met een in steen gebeiteld oordeel over een volgende grondslaper. Het is donderdag 7 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Eine kleine nachtmuziek van Mozart, de Serenade. Om iets over 7:30 op deze donderdag 7 mei. Dat was het Zürcher Kammerorchest onder leiding van Daniel Hope. En deze fijne pianist en componist was hier vorige week nog te gast in Music Matters. Michel Biselia speelt ondertussen al 30 jaar samen met zijn kameraden, bassist Werner Lauscher en drummer Marc Lehan. En dat jubileum vieren ze de komende maanden met een nieuw album en een grote verjaardagstournee. Dit is een nummer uit dat nieuwe album, The Virgo. Nog altijd maagdelijk dus, en dat na 30 jaar. Michel Biselia en zijn trio.

0: Na 30 jaar nog altijd even poëtisch. Michel Bisseglia, het was een mooi nummer uit het nieuwe album van hem. Dat hij opnam samen met zijn vaste compagnons Werner Lauscher op contrabas en Marc Lehaan op drums.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week Hoffnung van de Duitse bariton Samuel Hasselhorn. Die wil tegen 2028 alle liederen van Franz Schubert opnemen. Een mooi eerbetoon, want dan is het 200 jaar geleden dat Schubert stierf in 2028. Hoffnung is al het derde album in die reeks dat Hasselhorn samen met de Israëlische pianist Amiel Bouchakiewicz uitbrengt. Nu, Hoffnung, dat is Duits voor hoop. En hoewel dat woord niet vaak letterlijk gezongen wordt, speelt het wel een grote rol in de muziek van Schubert. Dat vertelde onze muzieksamensteller Julie Mozart zaterdag nog in de keuze van Clara.
2: Ik denk dat dat eerder iets is dat verstopt zit in het verlangen. Zoals bijvoorbeeld in het wachten op een geliefde, zoals in Alinde. Het terugdenken aan een gelukkiger moment, zoals in Vroeling. Het blijven zoeken, het blijven rondzwerven in Der Wanderer aan den Mond. Of soms, in iets, soms wordt hoop iets heel klein en kwetsbaar. Een herinnering, een blik naar buiten. De gedachte dat het misschien ooit weer anders wordt, beter wordt. Maar het eindigt wel met iets heel concreets. Namelijk de hoop in een nieuwe generatie. De hoop op een nieuwe generatie in der vader, met hem kind. Een heel teder beeld van een vader die zijn kind in slaap wiegt. Daar wordt het niet alleen een gevoel van verlangen, maar is hoop echt iets dat wordt doorgegeven.

Een vader kijkt naar zijn slapende kind en hoopt dat het gespaard mag blijven van zorgen en lijden. In dit lied van Schubert, Der Vater mit dem Kind, door bariton Samuel Hasselhorn, die tegen 2028 alle liederen van Schubert opgenomen wil hebben. En dit is ondertussen het derde album in de rij. En dat is deze week onze keuze van Clara. Espresso.

Peter Gregson. Een Britse cellist die een heel eigen sound ontwikkeld heeft door zijn cello te combineren met elektronica. En zo heeft hij op die manier ook een herwerking gemaakt van de cello-suites van Bach voor Deutsche Grammophon. Zo, het is alweer bijna 8 uur nu. Ik heb nog film voor u. Primavera over niemand minder dan Antonio Vivaldi. En wie Vivaldi zegt hier op Clara, die roept meteen Els van Hoof, muzieksamensteller hier bij ons. En zij heeft de film natuurlijk al gezien. En er moeten ook nog een paar vrijkaarten de deur uit voor de succesvoorstelling Meeuw. Jawel, dat is die voorstelling in gebarentaal die al overal prijzen won. Er komt nog een herneming en wij hebben kaartjes. Maar nu nog geen berichtjes sturen. Ik deel die kaarten pas uit rond 9:15.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa gaat AI-programma's verbieden die naaktbeelden maken zonder toestemming. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Europa gaat AI-programma's verbieden die naaktbeelden maken zonder toestemming. Premier De Wever hoopt dat

0: Europees verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder toestemming. Daar is vanmorgen vroeg een akkoord over gevonden tussen de Europese instellingen. Linde Witte, wat is er beslist?
1: Dat alle AI-systemen die seksueel getinte foto's of naaktbeelden zonder toestemming maken van hun gebruikers, dat die expliciet verboden worden. De Europese Commissie die was al een onderzoek gestart naar Grok van sociaal media platform X, omdat dat wel zo'n beelden maakte. En dat mag niet volgens de huidige Europese regels, maar er komt dus vanaf eind dit jaar een expliciet verbod. Het maakt deel uit van een grotere herziening van die Europese wetgeving rond AI, die het bedrijven wel makkelijker moet maken om te investeren en te innoveren, maar dus wel zonder risico. Voor de gebruikers.
0: De lidstaten en het Europees Parlement zaten ook samen over het handelsakkoord met de Verenigde Staten. Op dat vlak is er nog geen akkoord. Hoe komt dat?
1: Omdat vanuit het parlement extra garanties gevraagd worden om de Verenigde Staten aan de gemaakte afspraken te houden. Die zijn niet goed voor Europa en de Amerikaanse president is geen betrouwbare partner, klinkt het vooral aan de linkerzijde. Maar de landen die hadden het licht al op groen gezet en nu moeten ze het dus samen eens raken. Over 2 weken praten ze verder, maar intussen is er wel dat dreigement van de Amerikaanse president Trump met hogere tarieven op auto's uit de Europese Unie om dus de druk op te voeren.
0: Dankjewel, Leen. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op de heisa rond illegale Joodse besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse mannen laten vervolgen omdat besnijdenissen in ons land alleen door een arts mogen gebeuren. De Amerikaanse ambassadeur Bill White vindt het een antisemitisch onderzoek waar België dringend mee moet stoppen. Premier De Wever betreurt die ophef.
2: Besnijdenis is voor het Joods geloof en de islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. Wat je niet moet doen, is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
0: De organisatie Een Andere Joodse Stem vindt het belangrijk om de Belgische wetten te volgen bij besnijdenissen, maar krijgt toch een onbehaaglijk gevoel bij de vervolging, zegt Amir Haberkorn.
3: Wij hebben de besnijdenissen al heel, heel lang in België gekend. Er zijn nooit gezondheidsproblemen ontstaan. Ik ken natuurlijk het dossier niet zoals die andere parketmensen dat kennen, maar ik kan me niet indenken dat er geen andere wegen waren van een meer pedagogische aantak om dat probleem een beetje op te lossen dan ze ineens bijna voor een proces naar voren brengen.
0: De zaak komt volgende maand nog voor de Raadkamer die moet beslissen of het effectief tot een proces komt. De koepel Zorgnet Icuro, waar de Vlaamse algemene ziekenhuizen onder vallen, is verontwaardigd na de PANO-reportage over onnodige rugoperaties. Enkele chirurgen blijken mensen puur voor het geld te opereren aan de rug, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek te doen. Margot Kloet van Zorgnet Icuro wil die praktijken eruit en ze pleit voor meer samenwerking.
4: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken.
0: De rijkdom van de Belg is vorig jaar licht gestegen. Als je spaargeld, woningen, beleggingen en andere bezittingen optelt, dan heeft de helft van de Belgen 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder en daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan in 2024. En dat is vooral omdat het duurder geworden is om een woning te kopen en te renoveren, zegt professor Koen Engelbrecht van de UG.
5: En daar stellen we vast natuurlijk dat de huizenprijzen jaar na jaar sterk blijven stijgen. En dat leidt er natuurlijk ook toe als je wil lenen om een huis aan te kopen, dat die bedragen wel een stuk hoger zijn als voorheen. Ten tweede merken we ook wel op dat het renoveren van een woning ook wel een stuk kostelijker geworden is. Maar daarboven ook zien we in het overheidsbeleid dat er ook wel de nadruk ligt op de energie-efficiëntie van de woning te verbeteren. Dat wordt zelfs bij momenten verplicht. En dat zorgt er ook voor dat de gezinnen iets meer zullen moeten lenen om die renovaties door te voeren.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn er vandaag regionale verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement. In Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Die verkiezingen hebben ook een nationaal belang. Katrien van der Schoot is in Manchester en daar volgden ze het einde van de verkiezingscampagne.
6: Coronation Street identiteit.

0: Politieke rijhuizen in rode baksteen.
1: Hallo, sir. Alex Sharples.
0: Labour-kandidaat Alex Sharples probeert twijfelende kiezers te overtuigen. We hebben drugs en sluikstorten aangepakt en investeren in wegenwerken, zegt hij. Bij sommigen pakt die boodschap.
2: Ja, I'll probably do Labour myself, yeah.
0: Maar ook Nigel Farage heeft hier duchtig campagne gevoerd. Zelfs met een loterij voor gratis energie voor deze hele straat. De bewoner van nummer 12 steunt Reform UK voluit.
3: I was going to vote for them anyhow, because I think it's time for some change. The way they spend the money or waste money, locally and nationally.
0: Dat de Groenen zich ook als alternatief opwerpen, verzwakt links hier nog meer. Maar Labour-kandidaat Alex Sharples houdt het hoofd recht. Wij hebben de mensen getoond wat we hier doen en kunnen doen. Zij moeten nu kiezen.
4: We've delivered on some stuff already, and whatever happens tomorrow, it's up to the people. Because that's what democracy is.
5: Sporttitelverdediger Paris Saint-Germain zit voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League voetbal. Gisteren speelde het 1-1 gelijk tegen Bayern München, maar PSG had de heenmatch van de halve finale met 5-4 gewonnen. Olivier de Wilde.
6: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook twee controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat.
5: Voor Bayern en trainer Vincent Kompany eindigt de Champions League in de halve finale. Hij was niet tevreden over enkele beslissingen van de scheidsrechters. Eén keer werd handspel van PSG niet bestraft omdat er eerst handspel van een Bayern-speler gezien was. Kompany heeft de beelden 3 keer bekeken en hij snapt het niet.
7: Ik heb 3 keer die beelden beobachtet. Vielleicht hebben ze andere beelden gezien. Ik heb geen enkele beeld gezien. Voor de Konrad Leimer met zijn hand den bal berührt. Stimmt dat? Had iemand vielleicht andere beelden gezien hier? Nein?
5: De Champions League finale op 30 mei is tussen PSG en Arsenal met wel een andere Belg, rode duivel Leandro Trossard. Vandaag bewolkt met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag wordt het vrij zonnig en tot 22 graden. Dit nieuws begon met een Europees akkoord van vanmorgen. Er komt eind dit jaar een verbod op systemen met artificiële intelligentie die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd.
9: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
10: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
9: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
10: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
9: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Onverwachte ook.
10: Morgen vanaf 12 uur op Clara.
9: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
10: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
8: Espresso met Greet Samien.
11: Goedemorgen. Over een klein half uurtje geef ik vrijkaarten weg voor Meo, de bejubelde theatervoorstelling in gebarentaal van Olympique Dramatiek en Theater Arsenaal. En met collega Els van Hoof heb ik het zo meteen nog over de film Primavera. En Els is daar zo enthousiast over dat ze nu al hier bij ons zit. Ik praat zo meteen met haar. Welkom weer bij Espresso.

Het Philadelphia Orchestra en Yannick Nézet-Séguin met een van de Montgomery Variations van Margaret Bonds. En dit fijne viertal kan u binnenkort op zondag 14 juni aan het werk horen op Côté Jardin, de jaarlijkse gratis muzikale picknick van muziekcentrum De Bijloken in Gent. Flamenco-gitarist Meerdin de Kouter, zangeres Helena Casella, cellist Stijn Kuppes en fluitist Stefan Bracaval, die brengen dan de pakkende poëzie van Federico García Lorca tot leven. Sonetos del amor oscuro. De sonetten van de duistere liefde.

0: om een kus van jou te vinden. Een nummer van gitarist Merdin de Kouter, samen met Helena Casella, Stefan Bracaval en Stijn Kuppes. En ze zijn met dit programma te beluisteren op Côté Jardin, zondag 14 juni in Muziekcentrum De Bijloken in Gent.
1: Espresso.
0: Er komt deze week een nieuwe film in de zalen waarin klassieke muziek een heel grote rol speelt. Misschien heeft u deze spot al wel gehoord.
2: Clara neemt u mee naar Primavera.
3: Kom met ik jou mee toe.
4: Cecilia.
2: In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan...
5: Don Antonio.
6: Vivaldi.
5: Prendiamo Vivaldi.
0: Primavera. Een film over Vivaldi, maar geen biografie. Want we volgen in deze film Cecilia, een van de getalenteerde violistes uit het Ospedale della Pietà. Het weeshuis voor jonge meisjes in Venetië, waar Vivaldi jarenlang muziekmeester was. Els van Hoof, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Greet.
0: Ja, Vivaldi moeten we denk ik niet meer voorstellen. Dat heb jij een paar zomers geleden ook al uitgebreid gedaan. In een Vivaldi-reeks hier op Clara. De echte hoofdrol van de film is het weeshuis in Venetië waar dit verhaal zich afspeelt, het Ospedale della Pietà. Wat voor een plek was dat toen?
7: Wel, het Ospedale, de traditie gaat al heel lang terug, tot in de 14e eeuw. En dat was een huis, een opvanghuis, niet echt een weeshuis, als ik heel streng mag zijn.
0: Ja, dat moet je zijn.
7: Opgericht door nonnen. Die vonden dat dat heel noodzakelijk was. En waarom was dat noodzakelijk? Omdat Venetië was een oord van verderf.
0: Mm-hmm.
7: Heel veel overspel, carnaval, verkleedpartijen, scheve schaatsen, courtisanes. En er waren veel buitenechtelijke, onwettelijke kinderen, mm-hmm, die daarom nog wel een vader en een moeder hadden, maar die dus niet gewenst waren. En die kinderen werden maar al te vaak in de kanalen in Venetië gegooid.
0: Mm-hmm.
7: Dus het Ospedale had als taak om die kinderen op te vangen,
0: ja,
7: op te voeden. En zo waren er 4 instellingen in Venetië. Het Ospedale della Pietà van de Barmhartigheid had een heel goede naam voor zijn hoogstaand onderwijs. En daar maakte ook het muziekonderwijs deel van uit. En er was een gezonde concurrentie tussen de ospedalen.
0: Ja, en hoe ging dat in zijn werk toe? Het waren inderdaad niet alleen wezen, maar ook vondelingen, kinderen die er werden afgegeven omdat ze een beperking hadden of ziek waren.
7: Ja,
0: hè? Maar hoe ging dat toen in zijn werk? Want in de film zie je dat er toen al zoiets bestond als een vondelingenschuif.
7: Ja, daar lijkt het op. Het was een soort constructie met een wiel en een nis. En dan kon de baby daarin gelegd worden en nog een persoonlijke attentie erbij om eventueel later, op basis van herkenning, toch een hereniging om daar toch voor te zorgen. En dan werd aan dat wiel gedraaid en dan belandde die baby binnen. Wat gebeurde er dan? Dat kind werd opgenomen, werd gebrandmerkt, een heel vrede procedure, maar ook daar om herkenning van welk weeshuis het kwam, van welke instelling het kwam, zeg ik zelf al, weeshuis.
0: Ja.
7: Maar tot de 6 jaar werden ze uitbesteed aan ouders om op te voeden, aan een gezin ergens op het platteland. En op hun 6 jaar kwamen ze terug naar het Ospedale en begon dan de opvoeding, de opleiding. Wat was dat? Ten tijde van Vivaldi waren er een 700-tal meisjes. Het gros, het overgrote deel, die werden opgeleid als huishoudster.
0: Mm-hmm.
7: Was en plas, strijken, borduren, 3 keer per dag naar de mis bidden. Een meer bevoorrechte groep, meer getalenteerde groep, een 40-tal meisjes, maakte deel uit van koor en orkest.
0: Mm-hmm.
7: En de meest getalenteerde waren daarin de solisten. Dat waren de privilegiate.
0: Die hadden bepaalde privileges.
7: Ja, dat mocht je echt wel letterlijk nemen. Enfin, vandaar ook die naam natuurlijk. Zij kregen bijvoorbeeld meer hout om de kachel op te stoken en zich warmer te kunnen houden in de winter. Zij kregen betere kledij, meer eten.
0: Mm-hmm.
7: Af en toe waren er reisjes naar het buitenland. Kleine uitstapjes om een beetje te bekomen. Venetië was niet zo'n propere stad, dus op het platteland, dat was beter voor hun gezondheid. Enfin, die werden een beetje in de watten gelegd omdat de gezondheid beter zou zijn, want ja, die moest ook presteren, concerten geven in het ospedale, ook erbuiten, op het platteland, Palazzi van de Rijke Adel. En dat bracht geld op voor het ospedale.
0: En in hoeverre klopt het beeld van dat weeshuis in de film? Want je ziet de meisjes bijvoorbeeld op een soort oxaal in de kerk spelen, achter een hekwerk van tralies. En als ze buiten kwamen, dan waren ze gesluierd. Klopt dat beeld?
7: Ja, fijn, dat lees je toch overal. Ja. Hè? De meisjes musiceerden achter een traliewerk, ze waren onherkenbaar. En ze stonden hoog, dus het publiek zat beneden en die zaten dan eigenlijk al bijna in een beate aanbidding te luisteren naar die engelenstemmen en die engelenmuziek. En voornamelijk het mannelijke publiek kreeg daarbij dan voorstellingen van wauw, wat geweldige meisjes, mooie meisjes, en we willen die ontmoeten. Dat kon ook, er werden na concerten wel ontmoetingen geregeld. En zo waren er soms ook teleurstellingen, want zoals we al zeiden, vaak meisjes met een beperking, pokdalig door een ziekte of zo, dus dat kon wel eens tegenvallen. Ja. Maar er werden wel degelijk huwelijken gearrangeerd. En dat was ook een van de ontsnappingsmogelijkheden voor die meisjes, want de toekomstperspectief was niet zo geweldig. Hè. Ofwel bleef je heel je leven daar, werd je zelf daar huishoudster, of werd je daar leerkracht. Ofwel werd je non en ging je naar een klooster, ofwel werd je uitgehuwelijkt. Mm-hmm. Maar het grote nadeel, de grote maar was dat het meisje in kwestie dan geen muziek meer mocht maken. Wat wel bijzonder jammer was, want die hadden hart en ziel daarin gelegd en die maakte deel uit van iets heel bijzonders. Mm-hmm. En dat mocht dan niet meer. Ja.
0: En dan moeten we nu toch ook Vivaldi bijhalen, natuurlijk, Els. Want hoe belangrijk was hij nu voor de instelling?
7: Eigenlijk heel belangrijk. Hè? Het ospedale had al een zekere renommee, maar toen Vivaldi daar begon les te geven, want daarvoor was hij binnengehaald als vioolleraar. Hij was zelf een ongelooflijk virtuoos violist. Was meer in zijn tijd bekend als violist dan als componist eigenlijk. Maar hij is daar beginnen componeren voor die leerlingen. Eigenlijk op maat, kan je bijna zeggen. Ook de solistische stukken met specifieke meisjes in het achterhoofd. Hij heeft een heel grote invloed gehad ook op de bezetting van het orkest. Want hij was ook beheerder van het instrumentarium. En hij was altijd geïnteresseerd in nieuwe instrumenten. In die tijd was dat bijvoorbeeld de traverso die opkwam. De chalumeau, de voorvader van de klarinet. De mandoline, pauken. Je kon het niet bedenken of Vivaldi moest het hebben. En hij bestudeerde dat en hij kende die techniek door en door. En begon daar ook geweldig virtuoos voor te componeren. Vond daar meisjes bij die daar in konden soleren, dus dat was eigenlijk voor hem een beetje ook een speeltuin. Mm-hmm. Maar hij deed fantastische dingen en het niveau werd ongelooflijk opgekrikt en van heinde en verre kwam men naar het ospedale om daar een concert mee te maken. Dat was een onderdeel van de Grand Tour die in die tijd ook door de adel werd gemaakt. Hogere ambten, heel belangrijke mensen, iedereen wilde dat meemaken. Dat was, als je naar Venetië ging, moest je naar het ospedale en daarna naar de opera.
0: En dat blijkt ook heel mooi uit de film in elk geval.
7: Dat is helemaal zo, het is een heel mooi tijdsbeeld dat geschetst wordt, ja.
0: In Primavera kan je nu bekijken in de bioscoop de debuutfilm van de Italiaanse regisseur Damiano Micheletto. Dankjewel Els voor wat achtergrond bij dit verhaal.
7: Heel
0: dat is een meerwaarde voor wie de film wil gaan zien of met carnaval nog eens naar Venetië gaat.
7: Bijvoorbeeld.
0: Dank je.

0: Een deel uit een hobo-concerto van Vivaldi met solist Paolo Grazzi en de Accademia Bizantina. Het is 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, er is een nieuw Europees akkoord om apps te verbieden die naaktbeelden maken met artificiële intelligentie.
1: Ja, denk bijvoorbeeld aan Grok van Elon Musk. Daar kun je aan vragen om valse naaktbeelden te maken van iemand zonder dat hij toestemming geeft. Dat zal verboden worden vanaf eind dit jaar. Dan mogen AI-systemen dus geen naaktbeelden of expliciete foto's meer maken zonder toestemming van de betrokkenen. Premier Bart De Wever is de controverse over illegale Joodse besnijdenissen beu. Na het bericht dat het parket twee Joodse mannen wil laten vervolgen, reageerde de Amerikaanse ambassadeur gisteren opnieuw heel kwaad. De Wever zegt dat zijn uitspraken over antisemitisme niets bijdragen. De rijkdom van de Belgen is vorig jaar licht gestegen. Daarin wordt rekening gehouden met spaargeld, woningen, beleggingen en zo meer. En de helft van de Belgen bezit 286.000 euro of meer. Dat is een stijging van ruim 3% in een jaar tijd, maar wel te relativeren, want het leven werd ook veel duurder. Als je dat in rekening brengt, zijn we maar 1% rijker geworden. Het weer bewolkt vandaag met in de namiddag kans op een lokale bui. Temperaturen tot 16 graden. Morgen zijn er brede opklaringen eerst. Later meer wolken, maar meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag wordt een vrij zonnige dag bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Waltzer Debbie van Bill Evans. En enkele van zijn mooiste nummers staan nu verzameld op Portrait in Evans van zangeres Noah Levy en het Paul Edis Trio. De vrijkaarten, ik ben ze niet vergeten. Nog een kleine 10 minuutjes geduld.

0: Keisha Wind, een nummer van pianist Jarno Hoedemakers. Met onze twintiger van deze week op altsaxofoon, Ellie Broekmans. Morgenmiddag hier te gast bij Carlo tussen 12 en 2. Heeft u die geweldige voorstelling Meeuw al gezien? 2 jaar geleden maakten Olympic Dramatiek en Theater Arsenaal een bewerking van De Meeuw van Tsjechov. En dat is toch een van de grootste theaterteksten uit de literatuurgeschiedenis. Maar Olympic Dramatiek en Theater Arsenaal deden er iets heel bijzonders mee. Want de cast bestond uit dove en horende spelers. En de hele voorstelling werd gespeeld in Vlaamse gebarentaal. Wel, Meeuw is opnieuw op tournee. En ik heb hier nog enkele vrijkaarten liggen voor dinsdag 12 mei om 8 uur in de Boerla in Antwerpen. In 2024 was regisseur Stijn van Opstal de gast in Pompidou. En toen vertelde hij waarom hij voor De Meeuw van Tsjechov had gekozen.
1: Ah, wel, dat stuk leent zich daar wonderlijk toe, want het is om vele redenen een van de mooiste en tedigste stukken uit de theatergeschiedenis, vind ik. Een van die redenen waarom het zo mooi samenvalt is, het gaat over een familiereunie op een landgoed, een zomeravond. Die familie komt samen, brengt 1 zomer door en de jeugd heeft een toneelstuk voorbereid ter vermaak. Maar de oudere generatie voelt zich gebruskeerd door de nieuwe vormen, de nieuwe taal die dat de jeugd gebruikt. En daarin zijn wat overlappingen, op zoek dus naar nieuwe manieren om te communiceren, nieuwe manieren om verhalen te delen. En heel het stuk, heel het familiefeest mondt uit in een grote ruzie, misvatting, miscommunicatie, onmogelijkheid om elkaar werkelijk te begrijpen. Dus de poging om elkaar te begrijpen, dat is het stuk.
0: De Meeuw van Tsjechov voor een groep van dove en horende acteurs samen. En als u dat stuk op 12 mei in Antwerpen wil gaan bekijken, dan weet u wat u nu te doen staat. Niet aarzelen, deze voorstelling zal u nog lang bijblijven, dat kan ik u verzekeren. Stuur mij maar een berichtje via de Clara-app of via VRT Max. Heel veel succes!

Miguel Bonal op Viola da Gamba met Arpeggio van Carl Friedrich Abel. En ondertussen stromen de berichtjes hier binnen voor die vrijkaarten voor Meeuw. De onschuldige hand van Wim gaat er straks de winnaars uitpikken.

François Mardy-Rossian speelde een nummer van Louis Thomas Hardin, beter bekend onder zijn artiestennaam Moondog. Er komt een heel mooie ampersand aan zo meteen. Want op deze 7e mei in 1833 werd Johannes Brahms geboren. En meer hoef ik u niet te vertellen. Maak er nog een mooie dag van. Ik ga dat ook doen. Tot morgen.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie voert eind dit jaar een verbod in op apps en programma's die met artificiële intelligentie naaktbeelden of expliciete foto's maken. Denk bijvoorbeeld aan de AI-assistent Grok van Elon Musk. Die kan valse naaktbeelden maken van iemand zonder dat die toestemming geeft. Er is nu een rode lijn getrokken tegen digitale seksuele uitbuiting, zegt Europarlementslid Asita Kanko van N-VA.
1: Het is ontzettend belangrijk omdat er zoveel vrouwen en meisjes, zeker onschuldige mensen, online vernederd worden. Dat hun beelden gebruikt.

0: Lidstaten konden in totaal meer dan 500 miljard uitgeven om economisch te herstellen na de pandemie. Maar het is niet altijd duidelijk hoe ze dat geld juist besteed hebben, zegt Annemie Turtelboom van de Rekenkamer.
1: In de wetgevingen heeft men ingeschreven dat men alleen de 100 grootste gebruikers, dat men die namen moet publiceren. Maar vaak zijn dat dan ministeries, maar de ministeries zijn niet waar het geld finaal terechtkomt. In 80% van de gevallen komt het geld dan terecht bij privébedrijven en dan is het een complete black box. Wie heeft geld gekregen, waarvoor heeft men geld gekregen enzovoort.
0: Op dit moment lopen Europese onderhandelingen over een nieuw budget van 2 biljoen euro, een 2 met 12 nullen. De Rekenkamer waarschuwt om daarbij niet dezelfde fouten te maken. Brandweerkorpsen maken zich zorgen over brandweerlui die na de uren bijverdienen met een flexijob of bij een ander korps, dat schrijft het Nieuwsblad. Voor beroepsbrandweermensen levert dat meer op dan overuren te doen bij hun eigen korps. Dat maakt het lastig om bij grote incidenten nog genoeg volk te vinden. De vergoedingen moeten gelijk getrokken worden, vindt Dries van der Veeken van de brandweer in Oostende.
2: Wat wij wel vaststellen, dat is natuurlijk ook heel menselijk, is dat mensen toch wel gaan nadenken wat fiscaal het beste uitkomt, waar zij het meest aan overhouden. Dus wat wij eigenlijk vragen als sector, is dat eigenlijk ook beroepsbrandweermensen over eenzelfde fiscale vrijstelling zouden kunnen beschikken, zoals hun vrijwillige collega's dat doen. En dat is eigenlijk om de kansen even groot te maken dat zij ook bereid zijn om extra prestaties te doen bij hun beroepsactiviteit.
0: N-VA heeft intussen een wetsvoorstel klaar om de overuren van professionele brandweermensen fiscaal interessanter te maken. In Letland zijn 2 drones neergestort. Volgens het Letse leger kwamen ze uit Rusland. Een van de drones zou terechtgekomen zijn op een olieopslagplaats, niet zo ver van de grens met Rusland. Er brak brand uit, maar die was snel weer geblust. Mogelijk waren het afgeweken Oekraïense drones die doelwitten in Rusland viseerden. Dat gebeurde eind maart ook al, niet alleen in Letland, maar ook in Estland en Litouwen. Bewolkt vandaag met in de namiddag kans op een lokale bui. We halen tot 16 graden. Morgen zijn er eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar wel meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, de krantencommentaren.
4: België zal worden gezien als antisemitisch. Dat vindt de inmiddels beruchte ambassadeur van de Verenigde Staten, Bill White, omdat het parket de Joodse besnijders nu voor de correctionele rechtbank wil brengen. De moeite om nog eens op in te gaan, vindt Isolde van den Einde. Het frame dat ambassadeur White probeert te scheppen is niet alleen vals, maar ook gevaarlijk, schrijft ze in het laatste nieuws. Het holt antisemitisme uit. Onze rechtsstaat functioneert niet op basis van diplomatieke druk, maar op basis van wetten die voor iedereen gelijk zijn. Het verwijt is stemmingmakerij, vindt ook Chris van Marsenille van Gazet van Antwerpen. Al de grote verdedigers van het Joodse geloof wekken met hun verdraaide interpretatie van de feiten en hun grove beledigingen alleen maar ergernis op. Zo wakkeren ze negatieve gevoelens jegens de Joodse gemeenschap alleen maar aan. Intussen moet het gerecht zijn werk doen. Het kan zijn dat Bill White en Gideon Saar een andere mening zijn toegedaan, maar dat is hun zaak, niet de onze. Voor Bart Eekhout van de Morgen is de vraag waarom dit vrij beperkt gerechtelijk onderzoek zoveel internationale aandacht krijgt. België loopt zeker niet voorop in het aanklagen van de vele voortdurende misdaden van de Israëlische overheid in Gaza, Zuid-Libanon en op de Westoever. Maar we sluiten wel achteraan mee aan in de rij. Blijkbaar is dat al voldoende om geïntimideerd te worden met loze beschuldigingen. Dit is een kwalijke zaak die afleidt van de terechte bezorgdheid over reële antisemitische risico's. White maakt onmogelijk waar hij toe oproept, een politiek gesprek over rituele besnijdenis bij kinderen. Een echt wettelijk kader is daar inderdaad niet voor in België, schrijft Karel Verhoeven in de Standaard, behalve dat besnijdenis altijd door een medisch bevoegd persoon moet gebeuren. Het komt de Belgische democratie toe om de grenzen aan de godsdienstvrijheid bij te stellen, zoals met strengere randvoorwaarden. Maar voor die lastige en snel diep verdelende debatten zijn sereniteit en empathie nodig. In de tijd een blik op de beurskoersen. De verbazende klim van de aandelenbeurzen drijft op AI-gekte en de verblindende winsten van chipbedrijven, plus het

0: geloof dat het Iran-conflict voorbij is en de olie weer snel zal stromen. Wat kan er misgaan, is de vraag. De onzekere belofte van AI is niet het enige wat beleggers boven het hoofd hangt. Ook de geblokkeerde straat van Hormuz en de impact daarvan op de olieprijs blijft een risicofactor. Maar het zijn risico's die beleggers liever wegwuiven, stelt Chris van Amme vast. Niemand wil het voortrazende momentum dat aandeelbeurzen hoger stuwt missen. In onze gevangenissen slapen bijna 800 mensen op de grond. Het aantal mensen met een enkelband daalde het afgelopen jaar met 20% en ook het aantal alternatieve straffen nam af. Dat zijn zorgwekkende evoluties, vindt Adriaan Kartuivels van het Belang van Limburg. In het nieuwe strafwetboek zou de klemtoon wel meer op zulke alternatieve straffen komen te liggen. Alleen wanneer een rechter iemand veroordeelt zonder een gevangenisstraf op te leggen, verandert onze zogenaamd tolerante samenleving plots in een leger Romeinse keizers die hun duimen alleen maar omlaag kunnen richten. Uiteraard schuren sommige uitspraken en mag daar ook best wel wat verontwaardiging en discussie over zijn. Maar dan wel met een open geest, niet met een in steen gebeiteld oordeel over een volgende grondslaper. Het is donderdag 7 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Ampersand met Sieglinde Michiel.
2: Goedemorgen. Op 7 mei 1883 werd Johannes Brahms geboren. Zijn vader was muzikant 1833. Zijn vader was muzikant, zijn moeder was naaister en de familie die had het niet breed. En al heel snel werd duidelijk dat de kleine Johannes waanzinnig getalenteerd was. Zijn familie wilde eigenlijk dat hij beroepsmuzikant zou worden en dat had misschien wel gekund. Maar hij was nog maar 9 toen zijn pianoleraar kloeg. Hij zou zo'n fantastische pianist kunnen zijn, mocht hij niet al zijn tijd verdoen met componeren.

Christian Zimmerman met een scherzo dat Johannes Brahms schreef toen hij 18 was. Een van de eerste werken die hij wilde delen met een groter publiek. We hebben helaas niks meer van de stukjes die Johannes Brahms schreef in zijn kindertijd. Hij heeft heel veel muziek ook zelf vernietigd, muziek uit zijn jongere jaren. Johannes Brahms is dus ons feestvarken vandaag. Hij werd geboren op deze dag in 1833. Welke muziek van Johannes Brahms wil u graag horen vandaag? Of zijn er misschien tijdgenoten die wat u betreft ook niet mogen ontbreken op het Brahms verjaardagsfeest? Laat het maar weten via ampersand@klara.be, het Klara-kanaal op VRT Max of de Klara-app.

Het scherzo uit de eerste sonate voor piano van Johannes Brahms. Zijn opus nummer 1, niet het eerste stuk dat hij ooit schreef, maar wel het eerste dat werd uitgegeven. Zoals Sergei Tanin het speelde vorig jaar tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd. En intussen komen de eerste berichtjes al binnen met muziek van Johannes Brahms en ook van tijdgenoten die een bijzondere band met Johannes Brahms hadden. Anita heeft zelf lang geleden met het koor waarbij ze zingt de vier gezengen van Johannes Brahms uitgevoerd. Muziek voor koor, harp en twee hoorns. Het is muziek, schrijft ze, die een dromerige, intieme sfeer oproept. En ze wil graag het vierde lied uit de bundel horen. Gesang aus Fingal.

Victor Jacob leidde het Chœur de l'Opéra Royal en het Orchestre de l'Opéra Royal in Gesang aus Fingal uit de Vier Gezengen van Johannes Brahms. En Dirk die denkt aan een generatiegenoot en goede vriend van Johannes Brahms, namelijk violist en vioolpedagoog Jozef Joachim. Brahms droeg zijn enige vioolconcerto aan hem op. Joachim speelde ook de première van het stuk. En Jozef Joachim die componeerde zelf ook. Dirk denkt aan zijn variaties voor viool en orkest.

Vilmos Shabadi en het Symfonisch Orkest van Miskolc onder leiding van Laszlo Kovács met de variaties voor viool en orkest van Jozef Joachim. Want vrienden van Johannes Brahms die zijn ook welkom op dit verjaardagsfeestje. Peter schrijft dat hij een zwak heeft voor de koormuziek van Johannes Brahms en hij is niet de enige. Er zitten al heel wat aanvragen voor koormuziek in onze mailbox tot nu toe. Dit is het Monteverdi Choir met Brahms zijn versie van een middelhoog Duits lied uit de 16e eeuw. Ich schwing mein Hohn ins Jammertal.

Het Monteverdi Choir onder leiding van John Elliott Gardiner met Ich schwing mein Horn ins Jammertal. Een lied uit de 16e eeuw in de versie van Johannes Brahms. En Mark denkt bij deze verjaardag van Johannes Brahms ook aan de boheemse componist Ignaz Brühl. Misschien een minder bekende naam, maar wel iemand die een bijzondere band had met Brahms. Hij behoorde tot Brahms zijn Weense vriendenkring en hij was ook een muzikaal klankbord voor Brahms. Iemand met wie Brahms nieuwe muziek aan de piano kon doornemen, vaak in vierhandige versies. En Mark die wil van die Ignaz Brühl heel graag een deel horen, of het tweede deel liever, uit zijn eerste pianoconcerto.

Het Andante Molto Espressivo uit het eerste pianoconcerto van Ignaz Brühl, gespeeld door Martin Roscoe en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins. We vieren de verjaardag van Johannes Brahms. Dat doen we natuurlijk met zijn eigen muziek, maar er mag ook muziek van een vriend bij. Laat maar weten aan wie of wat u denkt, welke muziek van Johannes Brahms u graag nog eens wil horen deze voormiddag. Dit komt uit zijn trio voor hoorn, viool en piano.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. In Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen en die zien er niet goed uit voor premier Keir Starmer van Labour. Katrien van der Schoot ging kijken aan een stembureau in Manchester.
3: We staan op Manchester Piccadilly in de ochtendspits. Langs een draaideur gaan de hotelgasten en de kiezers naar binnen. Shahid met een badge van Labour voert campagne en het is nodig. De onhandige communicatie van zijn premier Starmer weegt op deze lokale verkiezingen.
4: His media and his publicity and his decision making is not but what I think local people want.
3: Toch al 1 jonge kiezer is overtuigd.
5: I voted Labour. I felt because it's like local elections, it's more. It's a bit different to like a general election.
3: Maar ook de Greens, de Groenen zijn hier de grote uitdager.
6: Can you tell me who you voted for?
7: Green. Everything that they want to change is stuff that

0: beelden maken van iemand zonder dat hij toestemming geeft. De Europese Commissie voerde daar al een onderzoek naar en daar trekt Europa nu conclusies uit, zegt parlementslid voor CD&V Lisbeth Sommen.
1: Je zag ook uit het onderzoek van de Europese Commissie naar GROK dat de applicaties in de Big Tech veel te weinig deed om hier inderdaad tegen op te treden. En nu zeggen we gewoon, dit soort applicaties is verboden, hoort niet thuis op ons Europees continent en ze kunnen niet op de markt worden gebracht als ze niet aan de voorwaarden voldoen en als ze dus erop gericht zijn om diepnuts te maken.
0: Er is een wetsvoorstel klaar om overuren van professionele brandweermensen minder te belasten. Nu verdienen beroepsbrandweermensen meer als ze na de uren flexijobben of als vrijwilliger in een ander brandweerkorps werken dan als ze overuren doen bij hun eigen korps. N-VA-kamerlid Charlotte de Keijn maakte een wetsvoorstel om daar verandering in te brengen.
2: Het wetsvoorstel geeft professionele brandweerlui de mogelijkheid om voortaan extra uren te doen binnen hun eigen korps die fiscaal gunstig zijn. Dat gaat tot €7.720. En waarom? Omdat het probleem nu is dat ze hun extra uren invullen als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een ander korps, omdat ze daar wel vrijgesteld zijn van tax op die aantal uren.
0: Er komen opklaringen vanaf het noorden. Een lokale bui kan, maar meestal blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
4: Goedemorgen, we vieren de verjaardag van Johannes Brahms vandaag. En Bruno die wil dat graag doen met een van zijn kleine, tussen aanhalingstekens, pianowerken. Dit is ballade nummer 2, eentje uit een reeks van 4. Een jeugdwerk, schrijft Bruno, maar toch vintage Brahms. Compact, maar rijk aan contrasten.

Cédric Thibériens aan de piano met nummer 2 uit 4 ballades van Johannes Brahms. Veel mensen zijn telkens weer onder de indruk van Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. En verschillende mensen houden natuurlijk van verschillende delen uit dat Deutsches Requiem. Geertrui schrijft dat haar absolute topper het openingsdeel is. Selig sind die das Leid tragen. En Elsje die denkt bij Ein Deutsches Requiem dan weer aan het concert dat ze zong met het koor waar ze samen met haar moeder en zussen lid van was. En zij geeft vooral heel mooie herinneringen aan de sopraan aria Ihr habt nun Traurigkeit.

Twee delen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms door het Vlaams Radiokoor en Brussels Philharmonic onder leiding van Hervé Niquet. Eerst Selig sind die da Leid tragen en daarna sopraan Lore Binon in Ihr habt nun Traurigkeit. Filip, Johan en Henk, die hebben alle drie hetzelfde idee. Zij denken aan een stuk van de late Brahms. Zijn klarinetquintet, opus nummer 115. Filip schrijft, het is eigenlijk echt een waardige tegenhanger voor dat klarinetquintet dat Mozart ruim 100 jaar eerder heeft geschreven. Het meest ontroerende deel vindt hij het tweede deel. Johan schrijft, het is warm, mistig, melancholisch, alsof de muziek zich alles herinnert wat voorbij gaat. En Henk denkt aan een specifieke uitvoering, namelijk hij denkt aan de Belgische klarinetist Freddy Arteel. Die is recent overleden op 29 april. En Freddy Arteel die had een bijzondere band met dat klarinetquintet van Johannes Brahms. Want hij speelde het tijdens een concert in 1979 op de dag dat zijn eerste vrouw overleed. Hij heeft er nadien vaak over verteld dat het, dat het stuk daardoor ook een heel bijzondere betekenis voor hem heeft gekregen. Dit is een opname van toen uit 1979. Freddy Arteel met het Haydn-kwartet en het tweede deel uit dat klarinetquintet van Johannes Brahms.

Freddy Arteel, overleden op 29 april op zijn 88ste, hier met het Haydn-kwartet in het langzame deel uit het klarinetkwintet van Johannes Brahms. En voor Bert mag het een liefdeslied zijn. Het mooiste liefdeslied ooit, schrijft hij, geschreven door Johannes Brahms, Von ewige Liebe.

Van Ewige Liebe van Johannes Brahms met bariton Christian Gerhaar en Gerold Huber aan de piano. Nicky zag in 1961 de film Goodbye Again met Ingrid Bergman en Yves Montand. Een film gebaseerd op een roman, Aimez-vous Brahms, van Françoise Sagan. Ze was helemaal onder de indruk van die film en van de muziek die ze erin hoorde. Want het hoofdthema kwam uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Nicky schrijft dat ze toen 17 jaar was en zo ontroerd door die muziek. En ze heeft toen meteen haar allereerste LP met muziek van Johannes Brahms gekocht. Die derde symfonie natuurlijk.

Philharmonische Staatsorkester Hamburg onder leiding van Kent Nagano met het Poco Allegretto uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Sabine is niet de enige die aan muziek van Brahms denkt die ze ooit zelf heeft uitgevoerd. Ze denkt specifiek aan het Schicksalslied voor koor en orkest. Ze schrijft dus een absoluut prachtig werk dat balanceert tussen verstilde schoonheid en diepe ontroering. Brahms zet het lot van de mens kwetsbaar en zoekend tegenover de rustige, zorgeloze wereld van de goden. Het is een spanning die je in de muziek kan horen. Eerst bijna hemelslicht, daarna donkerder en indringender.

Langzaam und sehnsuchtsvoll, het eerste deel uit het Schicksalslied van Johannes Brahms door de Ambrosian Singers en het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Wolfgang Sawallisch. En ons verjaardagsfeestje voor Johannes Brahms is hier nog niet voorbij.

0: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf volgende maandag zullen de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open zijn. Op de 9 spitsstroken mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de uren zijn niet meer aangepast aan de verkeersdrukte van vandaag. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst. Die zal op werkdagen overdag permanent open zijn, de spitsstrook althans, tussen 6:30 en 20:00. Diesel tanken wordt morgen bijna 10 cent per liter goedkoper. En zo blijft de dieselprijs verder schommelen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. De burgemeester van Aalst heeft een schoonheidssalon tijdelijk laten sluiten. De politie en het parket vermoeden dat werknemers daar medische ingrepen deden, zonder dat ze daar het juiste diploma voor hebben. De zaak blijft gesloten tot er bewijs is dat alles correct verloopt, zegt burgemeester Christophe Dazen.
2: Ik wil niet, doordat mogelijk op een illegale wijze en vooral op een onverantwoorde medicale wijze geneeskundige handelingen worden gesteld door personen die daar niet over het juiste materiaal en niet

0: Des ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam en wordt nu ook getest. Ook in Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van twee vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de cel. Ali B. is bekend als coach in The Voice of Holland. 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De rechter in eerste aanleg had hem veroordeeld voor 1 verkrachting en 1 poging tot verkrachting. Maar volgens de rechter in beroep is ook de 2e verkrachting bewezen. En nu heeft Ali B. 3 jaar cel gekregen in plaats van 2 jaar. De rapper was zelf in beroep gegaan. Volgens hem was het seksueel contact met toestemming. Er komen opklaringen vanaf het noorden. Een lokale bui kan, maar meestal blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken. Maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag vrij zonnig en rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
2: Goedemorgen. Vandaag, precies 193 jaar geleden, werd Johannes Brahms geboren. Feest!

Het Münchner Rundfunkorkester onder leiding van Roberto Abbado met nummer 5 uit de Hongaarse dansen van Johannes Brahms. Het is moeilijk kiezen, schrijft Hendrik, maar hij gaat voor muziek van Johannes Brahms die een stuk minder bekend is, maar wel absoluut prachtig. Hij denkt aan de Alt-rapsodie van Johannes Brahms. Een rapsodie voor alt, mannenkoor en orkest. Het is muziek die Brahms schreef in 1869 als huwelijkscadeau voor de derde dochter van Robert en Clara Schumann, Julie Schumann. Die kreeg deze muziek cadeau.

De rapsodie voor alt, mannenkoor en orkest van Johannes Brahms, gezongen door alt Anna Larsson met het Zweeds Kamerorkest, het mannenkoor van het Zweeds Radiokoor en dirigent Thomas Dausgaard. Tijdens zijn studentenjaren ging Gust regelmatig naar Brussel om daar naar concerten te gaan in de toenmalige Deutsche Bibliotheek. Tegenwoordig heet dat het Goethe-instituut. En tijdens een van die concerten leerde hij deze muziek kennen. Variaties op een thema van Haydn van Johannes Brahms voor twee piano's.

Theo Fouchéneret en Eric Lesage aan de piano met het thema in de eerste vier variaties uit de Sankt Antonie-variaties van Johannes Brahms, gebaseerd op een thema van Joseph Haydn. Muriel heeft in 2024 met volle teugen genoten van het tv-programma Maestro de Gant. Daarin had acteur Stefan de Gant zichzelf voor een gigantische uitdaging gezet, namelijk de vierde symfonie van Johannes Brahms leren dirigeren. Muriel wil heel graag deze voormiddag nog eens een deel horen uit die symfonie. Dit is het openingsdeel, het Allegro non troppo, niet met Stefan de Gant, wel met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezessega.

Het openingsdeel Allegro non troppo uit de vierde symfonie van Johannes Brahms door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nezességa. De vocale muziek van Johannes Brahms die raakt bij heel veel mensen een gevoelige snaar. Ook bij Arlette. Ze denkt bijvoorbeeld aan Otot en aan die Stolze. Maar ze komt uiteindelijk uit bij het Ave Maria voor vrouwenkoor en orgel. Gepast schrijft ze voor deze meimaand Maria Maand.

Eerst het Ave Maria van Johannes Brahms door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. En daarna een minder bekende kant van de muziek van Johannes Brahms, zijn orgelmuziek. Constant wilde daar graag heel even een licht op schijnen. Dit was een deel uit de 11 koraalpreludes die Johannes Brahms schreef in het laatste jaar van zijn leven. Deel 7, O God, du fromme God, met Adriano Falcioni aan het orgel. En het laatste verzoek voor vandaag dat komt van Els. Met de koningin Elisabeth-wedstrijd in het achterhoofd is ze eens gaan kijken wanneer Brahms te horen is geweest op de wedstrijd. En ze is onder andere uitgekomen bij de editie van 2005 voor viool, toen Josif Ivanov de derde vioolsonate van Brahms speelde.

Applaus voor Josif Ivanov tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd viool van 2005. Met Luc de Vos aan de piano speelde hij hier het slotdeel uit de derde sonate voor viool en piano van Johannes Brahms. Heel erg bedankt alweer voor de mooie verzoeken vandaag. Straks is er Music Matters met Cara van der Aura. Heel fijne dag nog.

0: ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
1: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
0: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
1: Morgen vanaf 12 uur op Clara.
0: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Ook een Nederlandse stewardess is mogelijk besmet met het hantavirus. De spitsstroken op de Vlaamse snelwegen zijn vanaf maandag extra open. En van de aangekondigde gevechtspauze in de Russisch-Oekraïnse oorlog lijkt niets te komen. In Nederland ligt een stewardess in het ziekenhuis met symptomen van het hantavirus. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Veerle de Vos, welke informatie is er al bekend?
3: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. En ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam waar ze getest wordt op het hantavirus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
2: Hoe is de situatie intussen op het cruiseschip waar de besmetting uitgebroken is?
3: Wel, dat cruiseschip is intussen op weg naar Tenerife, waar het zondag zou moeten aankomen. In totaal zijn er nu 5 bevestigde gevallen van het hantavirus. 3 mensen zijn overleden en de anderen zijn van boord gehaald. Van de 85 overblijvende passagiers zou voorlopig niemand nieuwe symptomen vertonen. Spanje heeft al gezegd dat alle Spaanse passagiers na aankomst meteen in quarantaine moeten.
2: Dankjewel, Veerle. Vanaf maandag zijn de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open. Er zijn in totaal 9 spitsstroken en daar mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. De uren worden aangepast omdat het verkeer nu drukker is, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: We hebben vastgesteld dat door de evolutie van het verkeer de voorbije

0: Zo blijft de dieselprijs verder schommelen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. 4 weken geleden bereikte diesel nog een recordprijs van bijna 2,5 euro. Morgen zakt de maximumprijs naar 2 euro en bijna 14 cent voor een liter. In Antwerpen heeft geen enkel kind met een fysieke beperking een plaats kunnen bemachtigen in het buitengewoon basisonderwijs. 41 kinderen waren daarvoor aangemeld, maar ze staan allemaal op de wachtlijst voor volgend schooljaar. Het is de eerste keer dat niemand van die groep meteen binnenraakt. Brigitte Vermeers, het plaatstekort in het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen blijft dus schrijnend.
1: Ja, er staan voor komend schooljaar opnieuw 680 kinderen op de wachtlijst, of bijna 7 op de 10 van het totaal aantal kinderen dat is aangemeld voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Vooral kinderen met een verstandelijke beperking en kinderen met een autisme-spectrumstoornis vinden geen plek. Maar er is ook een nieuw gegeven. Voor het eerst is er geen school gevonden voor alle kinderen met een motorische beperking die zijn aangemeld. Het gaat om een 40-tal kinderen die bijvoorbeeld deels verlamd zijn of in een rolstoel zitten. Zij staan dus allemaal op een wachtlijst. Het lokaal overlegplatform dat de cijfers verzamelde spreekt van een verontrustend signaal.
0: Bedankt, Brigitte. Op een informaticabeurs in Antwerpen organiseert een prof van de UGent een proefexamen waarbij de deelnemers volop artificiële intelligentie en andere internetbronnen mogen gebruiken. Hij wil aantonen dat mensen nog altijd tot meer in staat zijn dan artificiële intelligentie. Gunter Joosse ging er langs.
2: En dames en heren, een daarin applaus voor het examen Webdevelopment.
3: Achter in de expohal zitten enkele tientallen studenten achter hun laptop, klaar voor het proefexamen. En daarbij zijn zowat alle hulpmiddelen toegelaten, ook AI. Studenten moeten meer kunnen dan wat AI kan, zegt professor Ruben Verborg.
4: Als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt hij gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
3: Dit is een eerste test, zegt de professor.
4: De meeste studenten hebben nog nooit een examen met AI gemaakt. Ze moeten dat leren. Dus vandaag is het leermoment. En in juni mogen ze met heel gelijkaardige vragen in het echt gaan bewijzen.
5: Heb je al eens gevraagd aan ChatGPT wat hiervan denkt?
6: Ik heb gevraagd aan Claude.
3: Dus studenten zijn meteen mee.
7: Het is ook de eerste keer dat we AI effectief mogen gebruiken op een examen. Dus natuurlijk willen we dan wel weten hoe we ons daar het best op kunnen voorbereiden.
8: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
3: Want AI wordt alleen maar belangrijker, besluit professor Verborg.
4: AI kan ons betere mensen maken als we het op de juiste manier gebruiken.
0: Child Focus is tevreden dat Europa misbruik met artificiële intelligentie gaat aanpakken met nieuwe regels. Er komt een verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Alle bedrijven die zulke apps ontwikkelen zullen zich daaraan moeten houden vanaf eind dit jaar. De nieuwe regels brengen vooral meer duidelijkheid, zegt Nel Broodhaerts van Child Focus.
9: Natuurlijk, wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan, zodat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
0: Er lijkt op dit moment geen gevechtspauze in zicht in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te kunnen vieren. Maar alles wijst eerder op een escalatie. Jeroen Rijgaard.
10: Ook vannacht vlogen weer drones heen en weer tussen Rusland en Oekraïne. En zelfs buiten Oekraïne. In Letland kwam een Russische drone op een raffinaderij terecht, er ontstond brand en een drone die duidelijk bestemd was voor Oekraïne vloog even het Roemeense luchtruim binnen. Rusland heeft op zijn beurt dan weer 300 Oekraïense drones geteld. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen in de stad Bryansk. Rusland wou morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Maar Oekraïne wou de wapens alleen maar laten zwijgen als het bestand gisteren al zou ingaan. Maar daarvan is dus duidelijk geen sprake. Rusland zegt dan weer dat het zwaar terug zal slaan als Oekraïne op 9 mei aanvallen op Rusland uitvoert. En ze hebben dat zelfs concreet gemaakt door landen op te roepen uit voorzorg hun ambassadepersoneel uit Kiev terug te trekken. Of hoe een voorgesteld bestand uiteindelijk op totaal het omgekeerde dreigt uit te draaien.
0: Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is nog mogelijk, maar op de meeste plaatsen plaatsen blijft het droog. We

0: halen tot 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig en tot 22 graden. Het hantavirus was de opener van dit nieuws. Een Nederlandse stewardess heeft de ziekte mogelijk ook opgelopen. Ze wordt getest in Amsterdam. Er zijn nu 5 bevestigde gevallen en 3 van hen zijn overleden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
2: Goedemiddag. 2 dagen geleden ging de opera Medusa in wereldpremière in De Munt. Medusa is een van die figuren uit de Griekse mythologie die kunstenaars inspireert. En zo ook de Britse componist Ian Bell, die ook het initiatief nam om er een opera van te maken. Dus ik verwacht hem elk moment. En ook onze Sylvia Broekaert komt langs. Zij was erbij op de première en brengt heel graag verslag uit.

Als je op zoek gaat naar het verhaal achter dit album, dan wil je heel snel weten wie Ranil e su Conjunto Tropical is. Ranil en zijn tropische band. Hij was blijkbaar een bekende zanger en radiomaker in het Peruaanse Amazonegebied. En Sami Ben Recep van het platenlabel Analoog Afrika reisde naar Peru om hem en zijn kompanen te vinden. Ze vonden elkaar en maakten dit album, maar toen brak de pandemie uit. Ranil overleed en een tweede album zou er niet meer komen. Galaxia Tropical, zo heet het. En ook zangeres Nana Osei Twumbarima heeft een nieuwe single uit.

Het volledige album Message to My Ancestors zal in juni verschijnen. Dit is alvast de tweede single eruit met zangeres Nana Osei Twumbarima, Nicolas Mortelmans op sitar en op gitaar Kingfi Lafaro. Ja, tijd om de Britse componist Ian Bell beter te leren kennen. 20 jaar geleden was hij nog personal trainer en bracht hij erg veel tijd door in de gym. Dat doet hij nog altijd trouwens, maar tussendoor leerde hij zichzelf componeren. En 2 dagen geleden is zijn 6e opera in wereldpremière gegaan, hier bij ons in de Muntschouwburg. Zijn composities zijn bijna altijd een maatschappelijk statement en dat is met de opera Medusa niet anders. Ik was erbij op de première en ik ben heel blij een opera gezien te hebben waar er echt ingezet wordt op personenregie, zanglijnen die het beste uit de zang herhalen, maar er is natuurlijk zoveel meer. Waar heeft Ian Bell al die inspiratie gehaald? Dat wil ik heel graag van hem weten en ik ga het hem dadelijk vragen. Maar eerst nog sitarspeler Ravi Shankar.

Lauren Sasso en pianist Simon Lepper met het lied Come Away Death van Ian Bell. Als je graag te weten komt hoe de wereldpremière van Medusa verlopen is, straks na het nieuws van 1 komt onze collega Sylvia langs en zij brengt ook muziek mee vanuit De Munt. De operaproductie van Medusa loopt er van 5 tot en met 19 mei. Er zijn nog tickets beschikbaar. En ook bij ons zal Medusa te zien zijn. Wij gaan het uitzenden op 13 juni in Clara Live en simultaan met beeld op VRT Max. Clara, blijf verwonderd. En hij doet het toch maar met zijn 78 lentes. Hier is pianist Jozef de Beenhouwer en een fragment uit zijn gloednieuwe album.

0: Lovende reacties kreeg hij op de eerste twee volumes en nu breidt hij er nog een derde aan vast. Pianist Jozef de Beenhouwer en zijn Rieland-cyclus Mooie Vlaamse pianomuziek. En dit is ook Vlaams.
1: De Twintigers.
0: Onze twintiger van de week, saxofoniste Ellie Broekmans. Het is tijd om er een concertfragment bij te halen dat ze zelf voor ons uitgekozen heeft. 10 minuten muziek uit haar twintigersconcert. En het heeft alles te maken met haar eigen kwartet, Mania, waar de pianist Jarno Hoedemakers met muziek kwam aandraven. En waarom we vandaag precies naar dit fragment luisteren, vertelt onze twintiger Ellie zelf even.
2: Omdat dat het stuk is waar het allemaal mee begonnen is, heeft dat gecomponeerd. En we hebben dat dan in een sessie uitgeprobeerd in Jette, in onze kelder in Jette. Het huis waar ik nu ook woon. Humberto de Drummer woonde daar toen. En ja, dat was in de zomer van 23. Zijn we beginnen spelen daar samen. Dat was het eerste stuk dat we samen zijn beginnen repeteren. En waar we echt allemaal voelden van, oké, dit is echt wel iets speciaals. We matchen echt wel... Op verschillende manieren met elkaar. We moeten dit koesteren en we moeten dat uitbouwen, want hier kan iets moois van komen. Ja. En nu, zoveel jaar later, zijn we bij Clara, bij de Twintigers. En hebben we ook een mooi parcours voor ons, ook voor Propulsion Jazz. Zijn we ook geselecteerd geweest. Dus ja, we zijn heel blij dat we uit de repetitiekelder van Jette geraken en dat we onze muziek naar buiten kunnen brengen in de toets van de VRT.

Een opname die we koesteren vanuit de VRT-studio Toets in het kader van onze twintigers met Mania, de band van onze voorlaatste twintiger. U hebt ze juist op sax gehoord, Ellie Broekmans. Morgen is Ellie te gast bij Carlo tussen 12 en 2. Het wordt haar moment de gloire. En volgende week is het dan de beurt aan de laatste twintiger van dit seizoen. Dan kent u ze alle 10. En nee, er komt geen extra concert meer van ons. Onze twintigers hier, dat was net een vraag van luisteraar Filip in de app. Jammer, maar ik vind dat we daar zeker werk van moeten maken in de toekomst. Tot zo voor meer nieuws van het Operafront Medusa.

0: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Ook een Nederlandse stewardess is mogelijk besmet met het Hantavirus. De spitsstroken op de Vlaamse snelwegen zijn vanaf maandag extra open. En de Russische president Poetin krijgt de komende dagen extra bescherming. In Nederland ligt een stewardess in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Veerle de Vos, welke informatie is er nu al?
2: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt momenteel in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam waar ze getest wordt op het virus. Alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
1: En hoe is de situatie nu op het cruiseschip waar de besmetting is uitgebroken?
2: Wel, dat cruiseschip is intussen op weg naar Tenerife, waar het zondag zou moeten aankomen. In totaal zijn er nu 5 bevestigde gevallen van het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden en de anderen zijn van boord gehaald. Van de 85 overblijvende passagiers zou voorlopig niemand nieuwe symptomen vertonen, zegt de rederij. Spanje heeft al gezegd dat alle Spaanse passagiers na aankomst meteen in quarantaine moeten.
1: Dankjewel, Veerle de Vos. Vanaf maandag zijn de meeste spitsstroken op de Vlaamse snelwegen extra uren open. Er zijn in totaal 9 spitsstroken en daar mag je alleen rijden op drukke momenten en niet als er een rood kruis op de signalisatieborden staat. Maar de uren zullen worden aangepast omdat het verkeer nu drukker is. De grootste verandering komt er voor de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: De grootste wijzigingen zijn er voor de oudste spitsstrook van het land, die op de E313 tussen Antwerpen-Oost en Ranst. Die gaat voortaan elke werkdag de hele dag open, van 6:30 ochtends tot 8:00 s'avonds. En bijzonder, voortaan gaan we ze ook openstellen op zaterdag van 10:00 tot 7:00 s'avonds.
1: Op welke snelwegen er nog aanpassingen komen, kan u nalezen op vrtnieuws.be. Alle 41 kinderen met een motorische beperking die zich hadden aangemeld voor een buitengewone basisschool in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Zij zijn deels verlamd of zitten bijvoorbeeld in een rolstoel. Het is de eerste keer dat niemand van hen een plaats vindt. Ook deze mama vindt maar geen plek.
4: Dat is eigenlijk heel erg in deze maatschappij dat je als ouder moet eigenlijk weg.
1: Meld voor een buitengewone basisschool in Antwerpen staan op dit moment op een wachtlijst. Zij zijn deels verlamd of zitten bijvoorbeeld in een rolstoel. Het is de eerste keer dat niemand van hen een plaats vindt. Ook deze mama vindt maar geen plek.

0: 180 kinderen op die wachtlijst voor het buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen. Bijna 7 op de 10 van het aantal aangemelde kinderen. Op een informaticabeurs in Antwerpen organiseert een prof van de Universiteit van Gent een proefexamen waarbij de deelnemers volop artificiële intelligentie en andere internetbronnen mogen gebruiken. De prof wil aantonen dat mensen nog altijd tot meer in staat zijn dan artificiële intelligentie. Gunter Joosen.
1: En dames en heren, een daarin applaus voor het examen Webdevelopment.
2: Achter in de expohal zitten enkele tientallen studenten achter hun laptop, klaar voor het proefexamen. En daarbij zijn zowat alle hulpmiddelen toegelaten, ook AI. Studenten moeten meer kunnen dan wat AI kan, zegt professor Ruben Verborg.
3: Als ik mijn vragen in ChatGPT gooi bijvoorbeeld, dan antwoordt die gewoon. Zelfs zonder kennis van zaken. Terwijl nee, ik wil weten, als je mijn vraag ziet, wat roept dat op bij jou? Wat moet je eerst gaan checken? Wat is hier belangrijk? En dat doet de machine gewoon niet.
2: Dit is een eerste test, zegt de professor.
3: De meeste studenten hebben nog nooit een examen met AI gemaakt. Ze moeten dat leren. Dus vandaag is het leermoment. En in juni mogen ze met heel gelijkaardige vragen in het echt gaan bewijzen.
4: Heb je al eens gevraagd aan ChatGPT wat hiervan denkt?
5: Ik heb gevraagd aan Claude.
2: Studenten zijn meteen mee.
6: Het is ook de eerste keer dat we AI effectief mogen gebruiken op een examen. Dus natuurlijk willen we dan wel weten hoe we ons daar het best op kunnen voorbereiden.
7: Het zijn geen vragen die je gewoon in AI kunt stoppen. Je moet echt gaan kijken op andere sites en daaruit de leerstof van de les eigenlijk toepassen.
2: Want AI wordt alleen maar belangrijker, besluit professor Verborg.
3: AI kan ons betere mensen maken als we het op de juiste manier gebruiken.
0: Child Focus is tevreden dat Europa misbruik met artificiële intelligentie gaat aanpakken met nieuwe regels. Er komt een verbod op AI-systemen die naaktbeelden maken van gebruikers zonder hun toestemming. Alle bedrijven die zulke apps ontwikkelen zullen zich daaraan moeten houden vanaf eind dit jaar. Die nieuwe regels die brengen vooral meer duidelijkheid, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
8: Natuurlijk. Wat er met die apps gegenereerd wordt, dat was vaak wel al illegaal. Zeker als we spreken over minderjarigen. Bij meerderjarigen zit dat al wat vaker in een grijze zone. Maar de apps as such, die mochten wel gewoon bestaan. En het is dus heel erg goed dat die apps nu ook niet meer mogen bestaan, zodat we al die grijze zones en al die eventuele verwarring daarvan afhalen. Ja, en zeker kinderen gaan we op die manier echt zeker een stukje beter beschermen.
0: Het Kremlin neemt extra maatregelen om president Poetin te beschermen tijdens de plechtigheden op 9 mei in Moskou en dat uit schrik voor een Oekraïense aanval. Op 9 mei viert Rusland de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om te kunnen vieren, maar alles wijst eerder op een escalatie dan op een pauze in de gevechten. Uitleg door Jeroen Rijgaard.
9: Ook vannacht vlogen weer drones heen en weer tussen Rusland en Oekraïne en zelfs buiten Oekraïne. In Letland kwam een Russische drone op een raffinaderij terecht, er ontstond brand en een drone die duidelijk bestemd was voor Oekraïne vloog even het Roemeense luchtruim binnen. Rusland heeft op zijn beurt dan weer 300 Oekraïense drones geteld. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen in de stad Bryansk. Rusland wou morgen en overmorgen een bestand om de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Maar Oekraïne wou de wapens alleen maar laten zwijgen als het bestand gisteren al zou ingaan. Maar daarvan is dus duidelijk geen sprake. Rusland zegt dan weer dat het zwaar terug zal slaan als Oekraïne op 9 mei aanvallen op Rusland uitvoert. En ze hebben dat zelfs concreet gemaakt door landen op te roepen uit voorzorg hun ambassadepersoneel uit Kiev terug te trekken. Of hoe een voorgesteld bestand uiteindelijk op totaal het omgekeerde dreigt uit te draaien.
0: En in Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen en die zien er niet goed uit voor premier Starmer. Katrien van der Schoot ging langs aan een stembureau in Manchester.
10: We staan op Manchester Piccadilly in de ochtendspits. Langs een draaideur gaan de hotelgasten en de kiezers naar binnen. Shahid met een badge van Labour voert campagne en het is nodig. De onhandige communicatie van zijn premier Starmer weegt op deze lokale verkiezingen.
11: His media and his publicity and his decision making is not but what I think local people want.
10: Toch al één jonge kiezer is overtuigd.
12: I voted Labour. I felt because it's like local elections, it's more. It's a bit different to like a general election.
10: Maar ook de Greens, de Groenen zijn hier de grote uitdager.
13: Can you tell me who you voted for?
14: Green. Everything that they want to change is stuff that I agree with.
10: Elders maakt Reform UK, de rechtspopulistische partij, kans. Het is duidelijk, Labour krijgt steeds meer tegenwind van alle kanten. De lokale verkiezingen kunnen nationaal grote gevolgen hebben.
0: Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. We halen tot 16 graden. Morgen een zon.

0: Maar gestart, later meer wolken, maar ook dan meestal droog, dan 18 graden. En zaterdag zonnig en 22 graden. Het Hantavirus was de opener van dit nieuws. Een Nederlandse stewardess heeft de ziekte mogelijk ook opgelopen. Zij wordt getest in Amsterdam. Er zijn nu 5 bevestigde gevallen. 3 van hen zijn overleden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Blijf verwonderd.
2: Pompidou neemt je mee naar de Biennale van Venetië. Chantal Patin praat in het Belgisch paviljoen met Miet Warlop en met de Belgische kunstenaars geselecteerd voor de centrale tentoonstelling in Minor Keys. Ontdek de belangrijkste paviljoenen en tentoonstellingen in de stad, zoals van beeldhouwer Peter Buggenhout in de Fondazione Dries van Noten. In Pompidou, straks om 5 uur op Clara en VRT Max.
1: Music Matters met Cara van der Ouwera.
3: En ik neem u mee naar Sevilla, naar de rivier met de bekende uitkijktoren uit de 13e eeuw, La Torre del Oro, de inspiratiebron van het ensemble Arpeggiata.

uit het jongste album van L'Arpeggiata onder leiding van Cristina Pluhar, El Indio uit La Torre del Oro. En het jongste album van violist Giuliano Carmignola is ook goud waard. Met zijn Vivaldi 100 heeft hij nu in totaal alle 100 vioolconcerten opgenomen van Vivaldi, zowel bekende als onbekende werken. En hij voert er hier zo eentje uit, samen met het ensemble I Solisti Aquilani.

0: Twee delen uit het concerto voor twee violen in G klein van Vivaldi door Giuliano Carmignola, Daniele Orlando en I solisti Aquilani. Clara, blijf verwonderd. In de Munt ging deze week Medusa in première, een wereldcreatie. Een nieuwe opera van de Britse componist Ian Bell, die net nog op jouw stoel zat, Sylvia Broekaert. Goedemiddag.
1: Hey.
0: De regie en het libretto is van de Amerikaanse Lydia Steyer. En ja, wij zaten niet naast elkaar in de zaal eergisteren. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe jij het ervaren hebt.
1: Wel, Cara, we waren allebei enthousiast. Dat hebben we tegen elkaar gezegd in de pauze. Ik vind het een echte sterke wereldcreatie waarin alles echt klopte en samenviel op een perfect symbiotische manier. Het libretto, de muziek, de ensenering, de prestaties van de solisten, van het koororkest. Het was gewoon bam. Bonk erop.
0: En de componist Ian Bell is al aan zijn zesde opera toe. Hij kreeg de opdracht van de intendant van de Munt, Christina Scheppelman, en koos zelf het onderwerp en het werd het mythologische verhaal van Medusa. Maar het thema is natuurlijk zeer actueel.
1: Het blijft actueel, helaas. Ik denk dat geweld tegen vrouwen nog altijd relevant is om daar iets over te vertellen. Getuige daarvan de recente reeks op VRT Canvas. Zelfs in Thuis op 1 gaat het thema daar momenteel over. Vrouwen moeten altijd en overal nog op hun tellen letten. En daar gaat natuurlijk die eeuwenoude mythe over. Medusa was een mooie jonge vrouw die belaagd werd door de god Poseidon, ondanks de bescherming van haar twee zussen, de Gorgo's. En ze brachten haar onder in de tempel van Athena, waar ze veilig zou zijn, hoopten ze. Maar daar werd ze dan effectief verkracht door Poseidon, waarop ze zich dan weer de woede van de godin Athena op de hals haalde, die haar tempel bezoedeld zag. Dat zegt ze in de smerigste bewoordingen. En Medusa werd ook op de wreedste manier bestraft. Het is een sterk staaltje van victim blaming. Ze werd getransformeerd in een monster. Haar vrouwelijkheid werd daar afgenomen. Haar boezem werd veranderd in lelijke schubben. Haar mooie haardos werd veranderd in een hoop slangen op haar hoofd, waardoor ze niet meer kon slapen van het gesis. En dat is het beeld dat de meeste mensen natuurlijk kennen van bijvoorbeeld dat schilderij van Caravaggio of zelfs het logo van Versace, de Medusa. En met haar blik zal ze vanaf nu elke man die haar tegemoet komt verstenen. Dus ze is verdoemd tot een afschuwelijk bestaan van een monster.
0: Mm-hmm. Maar in het libretto van deze opera is er wel een positieve twist, als we dat zo mogen noemen. De hedendaagse Medusa krijgt haar zelfbeschikking terug.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een nieuwe visie. En Lydia Steyer verweefde het lot van de Medusa met dat van Danae. Dat is een ander mythologisch personage die ook door een godheid werd verkracht door Zeus en daar een zoontje van kreeg, Perseus. En de mythologie vertelt ons dat Perseus als enige erin slaagde om het hoofd van de Medusa af te hakken en dan ook terug te schenken aan Athena. Tot daar de mythologie. In deze opera heeft Medusa al sinds haar jeugd een bijzondere vreemde band met Danae. Ze hoort haar het wiegeliedje zingen dat Danae zong voor haar zoontje Perseus. En de twist is hier dat Medusa zich zo verbonden voelt met die Danae en Perseus dat ze vrijwillig haar leven in handen legt van de held Perseus. Dus ja, zelfbeschikking zoals je zegt. Maar het blijft natuurlijk opera business as usual. Het is toch wel weer een vrouw die zich opoffert voor het welzijn van de man. Maar dit gezegd zijnde, leven we heel erg mee met dit personage. We ervaren haar echt als iemand die haar onschuld verliest en getekend blijft voor het leven. Ze wordt veel menselijker neergezet. Mm-hmm. Dat maakt het ook wel actueler.
0: Ja. En dan komt er natuurlijk die fameuze verkrachtingsscène waar ook voor gewaarschuwd wordt, onder andere op de website van de Munt. Je weet natuurlijk dat het komt als publiek. Mensen beginnen te schuifelen op hun stoel. Sommigen vinden deze scène te lang duren. Anderen bewonderen dan net weer die lange stilte die er nadien valt. Het is wel heftig, hè, Sylvia?
1: Ja, ik vind het gewoon beangstigend. Zowel scenisch als muzikaal komt het heel sterk binnen. En bij mij weten is het wel de eerste keer dat we in de opera zelf zo expliciet een verkrachtingsscène op zo'n realistische manier uitgewerkt weten in de partituur en op het toneel. Je hebt bijvoorbeeld wel de opera van Benjamin Britten, The Rape of Lucrezia, maar daar wordt die scène toch eerder gesuggereerd dan echt letterlijk getoond. Het is een intermezzo met een mannen- en vrouwenkoor. En componist Ian Bell in deze scène laat vooral de percussie hier spreken. Hij heeft een knappe inzet van bepaalde instrumenten. Schuwt, zoals je ook al vertelde, de stiltes niet in de partituur. Het gekerm van de protagonisten. Het is eigenlijk op de tanden bijten, dat tafereel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar wel goed gedaan.
0: Maar wat vind je verder van de muziek van Ian Bell voor deze opera?
1: Ik vind het ongetwijfeld een theatraal zeer adequate partituur met een veelgelaagde orchestratie. Het orkest vertelt ons van alles over bijvoorbeeld dreigend gevaar, over angst, maar ook over tederheid, over moederlijke gevoelens die sterk aanwezig zijn in deze opera. Het orkest kan heel chaotisch klinken, maar ook behoorlijk en ook behoorlijk atonaal, maar ook zeer lyrisch bij momenten. En het eerste deel van de opera denk ik dat veel mensen ervaren hebben als het meest heftige, met die taferelen van de verkrachting, de woede van Athena. Het tweede deel meer lyrisch, met bijvoorbeeld die zeer lange dialoog tussen Medusa en Perseus. Nu, ja, die muziek van Ian Bell, in het gesprek was hij daar een beetje verwonderd over, die vergelijking met Benjamin Britten, heb ik gehoord. Ik vind het heel duidelijk, misschien zelfs een opvolger van Benjamin Britten. Zijn muziek is complex en tegelijk toegankelijk. Grote kwaliteit, is geen toeval dat hij al voor de zesde keer gevraagd wordt. En naar wie hij volgens mij ook goed heeft geluisterd is Peter Maxwell Davis. En die zeer uitdagende vocaliteit soms, waarmee bijvoorbeeld de hoge priesteres haar stem verliest en overgaat in kreetjes. Dat is precies The Eight Songs for a Mad King. De vocale schriftuur is in het algemeen sterk geënt op de 19e eeuwse bel canto techniek die hij grondig heeft bestudeerd, met erg op de lange ademsteunende zinnen, met veel melismen en versieringen voortdurend. Minimalistische invloed van een John Adams hoor ik daar ook in herhaalde patronen, grote ritmische energie. Kortom, het is een moderne partituur, een opera voor vandaag, die misschien toch naar mijn gevoel minder zou werken als je het beeld er niet bij krijgt. Mm-hmm. En ik ben dus wel blij dat wij het uitzenden op 13 juni met de streaming erbij op VRT Max.
0: Ja, die minimalistische, maar toch sterke beeldtaal, dat, en ook die personenregie, dat moet je zeker gezien hebben. Ja,
1: ja, het is die regisseuse Lydia Steyer is een internationaal bekroonde regisseuse. Een beetje tegen haar gewoonte in, koos ze hier voor een minimalistische aanpak met twee simpele draaiende decor-elementen. In het begin je dicht bij een kolkende zee en even later zit je zo in een stijve omgeving, in een starre tempel. In het tweede deel is het toneel echt huiveringwekkend met al die versteende figuren die daar verspreid liggen. Er zijn indrukwekkende kostuums te zien. Denk maar aan Athena die hoog boven iedereen uittorent. De Medusa die twee keer transformeert. Eerst het jonge meisje in haar witte kleedje, haar golvende lokken. Dan wordt ze die priesteres die in een dwangkostuum bijna gestoken wordt. En dan tenslotte in het kostuum van het monster, waarin ze nog elegant blijft en waarin de slangen meer gesuggereerd worden. Maar het levert prachtige beelden op eigenlijk. Hè.
0: Ja, en natuurlijk om dit allemaal te realiseren heb je een topcast nodig.
1: En die was er.
0: Ja. Want ze moeten toch wel een virtuose job neerzetten.
1: Zeer virtuoos. Alle lof daarbij in de eerste plaats naar die fenomenale Claudia Boyle, een Ierse sopraan, als Medusa. Ze deed mij een beetje denken aan Barbara Hannigan, die ook zo topprestaties heeft neergezet in de munt. Maar zij, Claudia Boyle, is een meer lyrische coloratuur. Het is de vrouwelijke vocaliteit die duidelijk domineert in deze opera, met even sterke vertolkingen, vind ik, van alle andere solisten, zoals de Finse coloratuursopraan Anu Komsi, als die hoge priesteres, die dan de stem verliest. Er zijn daar ook wel stevige knipogen naar de koningin van de nacht. Het is een ijzersterke cast, heel goed gekozen. En alle lof ook voor het koor. Ik weet van koorleden dat ze echt stevige opdracht gehad hebben aan het instuderen van die partituur. Ze zijn daar toch echt goed in geslaagd en gaan helemaal mee in die regie van Steyer.
0: Mm-hmm. Mm. En net voor Bell hier de deur uitging, zei je nog dat hij eigenlijk alles op de zangers geschreven heeft. Dus hij kende Iedereen uit de cast heeft die samengeroepen en heeft echt op het lijf van de zangers geschreven.
1: Dat is wonderlijk in een ontstaansproces. En dat geldt dan eigenlijk ook voor de dirigent, voor Michiel de Lange. Dat is de persoon die je nodig hebt bij zo'n wereldcreatie. Was helemaal betrokken bij het ontstaansproces. Net zoals die zangers blijkbaar. Is even gepassioneerd, maar is toch iemand die ook de ultieme controle behoudt. Dus wauw, good job.
0: Zullen we naar luisteren?
1: We hebben een klein fragmentje mee van de generale. Komt uit het tweede bedrijf, zo hebben we al een idee. Medusa mijmert daarin over al die mannen die ze versteende, over hun dode blikken. Het is een mooi voorbeeld hoe Bel hier de belcanto-techniek gebruikt in de zangstem. En ja, Claudia Boyle zingt dit terwijl ze eigenlijk al 2 uur op het toneel heeft doorgebracht. Zich wringend in allerlei bochten, allerlei coloraturen en hoge noten zingen. Dus ja, chapeau om dan nog ook dit fragment eruit te krijgen.
0: Dankjewel, Sylvia Broekaert.
1: Graag gedaan.

Ja, ze zingt over de helden die daar liggen rondom haar, versteend door haar blik. Een fragment waar je Medusa hoort zingen in het tweede bedrijf. Claudia Boyle was dat. De operaproductie van Medusa loopt van 5 tot en met 19 mei in De Munt in Brussel. En nadien gaan wij Medusa uitzenden op 13 juni in Clara Live, maar ook met beeld op VRT Max. En als u het gesprek met de componist Ian Bell gemist hebt, hij was hier een uurtje geleden, dan kan u dat steeds beluisteren via ons Clara-kanaal op VRT Max.

Loopzuiver die laatste noot. Violist Jack Liebeck en BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabbins met de romance voor viool en orkest van Max Broeg. Er komt een nieuw album aan voor Cecile McLaurin-Salvant, de zangeres die ook naar Jazz Middelheim komt op 23 mei. En wie weet brengt ze dan wel deze trekker mee, de single With Every Breath I Take. Ze heeft de liedjes voor haar album niet gekozen omdat ze mooi zijn, maar omdat ze voor haar cruciaal zijn.

Uit het album Reconnection, het nummer Long Year van en met de Noorse violiste Tuva Halse. En trompetist Wynton Marsalis neemt ons even terug mee de tijd in naar de wonderenwereld van Louis Armstrong.

Wynton Marsalis en Vince Giordano met band en een melancholische blues, jaren geleden opgenomen in een stampvolle Dizzy's Club in New York. Uit hun kerstverse album samen The Wonderful World of Louis Armstrong. En de ene eert een groot artiest en de andere bezingt de liefde. Morgen in Bozar, want daar mag je de Spaanse contratenor Xavier Sabata verwachten. Leenaert laat u alvast met hem kennismaken in Maestro. Heel veel plezier samen. Maak er verder een prettige middag van.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Nederland is waarschijnlijk iemand besmet met het Hantavirus. Het gaat om een stewardess die is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van dat virus. Het gaat dan om koorts en ademhalingsproblemen. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat er iemand op dat virus wordt getest. Veerle de Vos, weten we daar al meer over?
1: Het gaat om een stewardess van KLM die in Johannesburg in Zuid-Afrika op een vliegtuig in contact is gekomen met een 69-jarige besmette vrouw die een dag later is overleden. De vrouw kwam van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken en wou terugvliegen naar Nederland nadat haar man was overleden. Ze werd van het vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was om te vliegen. De stewardess ligt op dit moment in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam, waar ze getest wordt op het virus. En alle andere passagiers aan boord van het KLM-vliegtuig worden zo snel mogelijk door de Nederlandse autoriteiten op de hoogte gebracht.
0: Het Kremlin neemt extra maatregelen om president Poetin te beschermen tijdens de plechtigheden op 9 mei in Moskou uit schrik voor een Oekraïense aanval. Zaterdag op 9 mei viert Rusland de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland wil morgen en overmorgen een bestand om te kunnen vieren, maar Oekraïne wilde enkel akkoord gaan als het bestand gisteren al inging. Maar afgelopen nacht hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met drones. Daarbij is ook een drone even over Roemenië gevlogen. In Nederland is rapper Ali B. in beroep veroordeeld tot een zwaardere straf voor de verkrachting van 2 vrouwen. Hij moet 3 jaar naar de gevangenis. Ali B. is bekend als coach in The Voice of Holland. 4 jaar geleden getuigden deelnemers en medewerkers over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. De rechter in eerste aanleg had de rapper veroordeeld voor 1 verkrachting en 1 poging tot verkrachting. En hij kreeg daarvoor 2 jaar cel. Maar volgens de rechter in beroep is ook de 2e verkrachting bewezen. Vandaar dus de 3 jaar.
2: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
0: Ali B. was zelf niet bij de uitspraak, maar zijn advocaat liet weten dat hij in cassatieberoep gaat. Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is nog mogelijk, maar op de meeste plekken blijft het droog. Bij zo'n 16 graden. Morgen een zonnige start, later meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig en tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Leenert Jolijn.

0: krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Clara, live.
4: De L'Hôtel Dieu. En dirigent Andries Nelsons is naar buiten gekomen met een opname van de symfonieën en de oratoria van Felix Mendelssohn samen met het Gewandhausorkest Leipzig. Maar meer daarover later. Eerst gaan we op zee met een ensemble uit een andere hoek in Duitsland. Het Akademie für Altmusik Berlin.

Giovanni Benedetto Platti was een buitengewoon zanger, speelde hobo en componeerde ook. Hij kwam uit Italië, maar vertrok in 1722 naar Duitsland om daar te gaan werken aan het hof van Würzburg. Hij schreef daar in opdracht van een prins-bisschop, een ene Johann Philipp Franz, en ook later voor de broer van die bisschop, die een enorme melomaan was. En dan ook specifiek bezeten was door de muziek van Corelli. Platti kreeg de opdracht om de 12 viool opus 5 van Corelli open te trekken en te herschrijven voor orkest. Dat werden zijn 12 concerti grossi. En hier hoorden we het tiende eruit door het Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Georg Kalweit. En in dezelfde periode van Giovanni Benedetto Platti was er ook nog een andere muzikale Giovanni actief. Ook uit Italië, Giovanni Battista Pescetti. En hij schreef deze opera.

over Alexander de Grote, die India verovert. Alessandro nell'Indie, een opera van 1732 van Giovanni Battista Pescetti. We hoorden hier het ensemble Vespres d'Arnadi onder leiding van Dani Espasa en onze contratenor van de week, Xavier Sabata, in de rol van de Indische koning Poro. Het is de aria Serbati a grande imprese uit die opera. En Sabata staat morgen in de munt. Het concert draait rond het personage van Orlando Furioso, een middeleeuwse ridder uit de Renaissance literatuur, en hoe dat personage ingang gevonden heeft in barokmuziek van Vivaldi, Händel, maar ook in die van minder bekende componisten zoals Stefani, Porpora en Flux. Xavier Sabata vertelt en zingt er u alles over, samen dus met het ensemble Le Concert de l'Hôtel Dieu, morgen in de munt. En ik heb gekeken op de website, er zijn nog een handvol tickets. Normaal zeg ik haast en spoed is zelden goed, maar behalve dan misschien voor deze ene keer. Van de ene Italiaan naar de andere vandaag in Maestro. We zetten verder met een bekende, Domenico Scarlatti.

Altijd verfrissend, zo'n klaviersonate van Domenico Scarlatti. Hier zijn sonate in C, K132, met Christian Zacharias aan de piano. Felix Mendelssohn stond een dikke 10 jaar aan het hoofd van het Gewandhausorkest van Leipzig en had er dus sowieso een heel speciale band mee. En dat is nu anno 2026 ook zo voor dirigent Andries Nelsons. Sinds 2017 staat hij aan het hoofd van het orkest en Still Counting tot in 2032. Op die manier heeft hij ergens dus ook een spirituele band en gedeelde ervaring met Mendelssohn. En dat heeft zich onlangs vertaald in een uitgebracht album van hem, een nieuw uitgebracht album, samen met het Gewandhausorkest van Leipzig. Alle 5 symfonieën van Mendelssohn staan erop, ook zijn 2 oratoria, Paulus en Elias, met het platenlabel Deutsche Grammophon. We lichten hier vandaag al een goede tip op van de sluier van wat er op dat album staat, de 5e symfonie van Felix Mendelssohn.

Felix Mendelssohn schreef deze symfonie al in 1830, maar het werd veel later uitgegeven, 21 jaar na zijn dood in 1868. En daarmee werd het dus zijn zogezegde laatste symfonie in de rij zijn vijfde. Zijn zus Fanny gaf het de bijnaam de Reformatiesymfonie, want zij wist heel goed welk idee er achter deze muziek schuilde. Mendelssohn was een overtuigd protestant en hij wou muziek schrijven die de geest van de Reformatie uitdrukt. Hij stelde zich de vraag, hoe zou theologie klinken in muziek? En dat werd dus deze kolos. Andries Nelsons hier aan het hoofd van het Gewandhausorkest Leipzig in een nieuwe opname van eind maart. Dirigent en orkest mogen blijven staan. We tikken het gewoon nog wat aan hier en daar mittig in een nieuwe opname van eind maart. Dirigent en orkest mogen blijven staan. We tikken het gewoon nog wat aan hier en daar met een koor voor een deel uit een oratorium van Mendelssohn, Elias.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Clara, live.

profeet Elias vlucht weg in de wildernis. Hij is helemaal buiten adem, de wanhoop nabij. Maar God vertelt hem op de top van de berg te staan, want hij, met hoofdletter, zal langskomen. Razende krachten komen voorbij, een storm, een aardbeving, een vuur. Maar geen van de drie is God. Uiteindelijk komt hij langs onder de vorm van een klein stemmetje dat de profeet Elias nieuwe kracht en hoop inblaast. Het deel De Heer ging voor Ube uit het oratorium Elias, een muzikale vertelling van het verhaal van de profeet Elias van Felix Mendelssohn. Hier het MDR Rundfunkkoor samen met het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van dirigent Andries Nelsens. En ja, het staat dus ook op hun nieuw mooi album met de symfonieën en de twee oratoria van Mendelssohn.

Van een wanhopige profeet Elias die het helemaal even niet meer ziet, naar iemand die alleen al met zijn naam de hoop voortdurend met zich meedraagt. Violist Daniel Hope, samen met nog twee andere talenten, Camille Thomas op cello en Julien Brocal aan de piano, in het trio van Frédéric Chopin.

Wat een wervelende muziek, toch? Een jonge 18-jarige Frédéric Chopin schreef dit pianotrio. Het is een enig trio. Hij schreef het tijdens de conservatoriumjaren in Warschau. En je hoort het wel, de typische stijl van Chopin staat hier nog wel wat in zijn kinderschoenen. Maar het is daarom niet minder mooi natuurlijk. En ook zeker niet gemakkelijk. Hiervoor hadden we 3 supermuzikanten nodig. Dat waren Daniel Hoop op viool, Camille Thomas op cello en Julien Brocal aan de piano. Chopin zou geen fan geweest zijn van viool. Hij zou zelfs liever de plaats van de viool uit zijn trio afgestaan hebben aan de altviool. Heeft het uiteindelijk toch niet gedaan. Maar Mozart, die was dan weer fan van de horen. Daar schreef hij 4 concerto's voor. Maar dat kwam eigenlijk misschien wel meer door een speciale vriendschap die hij had met een hornist Joseph Lloyd Gabe. Hier het 3e hoornconcerto van Mozart.

Ulrich Hübner op Horen samen met het Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel in het derde hoornconcerto van Mozart. Mozart schreef alle vier zijn hoornconcertos op 5 jaar tijd. En met een sierlijke Spaanse flair gaan we naar het nieuws van 4 uur. Julien Lubert nog aan de piano in het Alborada del Gracioso uit Miroir van Maurice Ravel.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Ik ben Ellie, ik ben 27 jaar en ik ben saxofonist.
0: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
2: Dat heeft mij wel de nodige portie stress bezorgd, om eerlijk te zijn.
0: Carlos Sio praat met Ellie Broekmans.
2: Ik denk dat componeren sowieso een goede manier is om jezelf als muzikant beter te leren kennen. Zo de kleuren en misschien zo wat de vrijheid. Het onverwachte ook.
0: Morgen vanaf 12 uur op Clara.
2: Het is door te componeren dat je zo ziet van nou, oké.
0: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
3: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Mogelijk duiken er de volgende weken nog meer besmettingen op van het hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorlopig zijn 5 besmettingen vastgesteld aan boord van een cruiseschip. Dat is momenteel onderweg naar Tenerife in de Canarische eilanden. Maar de incubatietijd voor het virus is 6 weken. Bovendien zijn tientallen passagiers al eerder van boord gegaan voor de uitbraak van het hantavirus was vastgesteld. Die passagiers worden nu opgespoord. Toch schat de Wereldgezondheidsorganisatie het algemene besmettingsrisico als laag in. In Brussel is er een betoging aan de gang van enkele honderden studenten. Zij protesteren tegen de besparingen van de Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir op de studietoelage. Zo zullen studenten elk jaar 54 studiepunten moeten opnemen om een beurs te kunnen krijgen. En dat vinden de studenten een te hoge eis. Professor Maika de Keizer van de KU Leuven betoogt ook mee.
4: Omdat dus wel degelijk het beurzensysteem in vraag gesteld wordt, wordt enorm op bespaard. Het inschrijvingsgeld voor de niet-Europese studenten wordt enorm opgetrokken. En er wordt zo sterk bespaard op het hoger onderwijs dat ja, zelfs al kunnen ze het dan betalen, dan gaat eigenlijk de kwaliteit wat wij hen kunnen aanbieden onderuit gehaald worden. En die 3 factoren, ja, daar willen wij voor op straat komen, samen met de studenten.
3: De besparing die 34 miljoen euro moet opleveren is al goedgekeurd door een meerderheid in de commissie Onderwijs en ze moet nu nog door het voltallige Vlaamse parlement. De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om dat gebouw te ontruimen. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders de lessen. Maar die zijn niet van plan om hun protest te beëindigen.
5: Terwijl de genocide in Gaza doorgaat en terwijl onze universiteit nog steeds medeplichtig is door allerlei banden met die universiteiten en instellingen daar, vindt de Unif het hier blijkbaar belangrijker om een dossier op te bouwen over waarom ze ons kunnen buitenzetten. En ja, dat betreuren wij heel erg. De strijd voor een academische boycott, die gaat zeker niet stoppen. Op welke manier die verder gaat, dat wordt deze namiddag verder besproken in horizontale vergaderingen.
3: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie heeft een auto-expert getuigd. Die zei dat de bestuurder die inreed op een groep carnavalisten 173 km per uur reed en pas zo'n seconde voor de botsing maximaal is beginnen remmen. Hij reed hen aan tegen 105 km per uur. 7 mensen zijn daarbij gestorven. Volgens de expert had hij de menigte 190 meter voor de botsing eigenlijk al kunnen zien. En als hij toen meteen had geremd, zou hij nog hoogstens 34 km per uur hebben gereden. En in Ardooien in West-Vlaanderen is er een waterlek ontstaan bij een groentebedrijf. Een waterbassin met 70 miljoen liter water in lekt er. 3 huizen zijn al ondergelopen en het lek kan niet gedicht worden. Het bassin zal nu gecontroleerd leeglopen en dat zou nog zeker een uur duren. Vanmiddag zon en wolken. Een lokale bui is mogelijk, maar op de meeste plekken droog. We halen tot 16 graden. Morgen start zonnig, later wat meer wolken, maar ook dan meestal droog en tot 18 graden. Zaterdag zonnig weer en 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Thank you. Maestro met Leenert Jolijn.
7: Welkom terug. Xavier Sabata zetten we deze week in de spotlights in Maestro. Hij is een contratenor uit Spanje en voor hij begon met zijn zangcarrière studeerde hij podiumkunsten aan het Instituut del Teatre in Barcelona. En ja, dat de carrières van acteur en zanger toch wel complementair zijn, dat hoef ik u niet uit te leggen. Podiumpresence is uiteindelijk zo belangrijk ook als zanger, in de rol kunnen kruipen van een personage en de brug kunnen maken tussen podium en publiek in Barcelona. En ja, dat de carrières van acteur en zanger toch wel complementair zijn, dat hoef ik u niet uit te leggen. Podiumpresence is uiteindelijk

De liefde van prinses Agileia voor de held Theseus staat hier op zijn hoogste pijl. Athena is in oorlog en de held heeft het leven van de prinses gered. Ze is dus compleet in de ban van haar jonge held. Maar er is ook heel veel onzekerheid, want ergens is er de jaloerse gemene koningin Medea en die probeert Theseus om te leggen. Agileia koestert dus de hoop dat haar geliefde niks ergs overkomt en dat alles dus wel goed komt. De aria Serenatevi, o luce belle uit de opera Teseo van George Frederick Handel. Hier met contratenor Xavier Sabata en het ensemble Il Pomodoro onder leiding van Riccardo Minasi. Hij is morgenavond te zien en te

horen, de Spaanse contratenor in de munt, met het ensemble Le Concert de l'Hôtel Dieu in muziek ook weer van Händel, maar ook Vivaldi en minder bekende componisten uit de barok. Het draait rond het thema van de waanzinnige liefde uit de barok en ik zeg het toch nog maar eens, de laatste tickets kunnen nog altijd van u zijn, die kan u kopen op de website van de munt of zelfs die van Bozar. Ja, het is een co-productie en opgelet even ter verduidelijking. Het concert gaat dus wel degelijk door in de muntzaal. Componisten kunnen elkaar soms voor de voeten lopen, jaloers zijn op de anderen en niet samen door één deur kunnen. Maar soms is er wederzijds respect en komen er mooie dingen uit. De volgende muziek is hiervan een bewijs.

We zitten in het jaar 1768. Jean-Philippe Rameau was al een paar jaar ervoor gestorven. En er was een monsieur de Croix. Hij was fan van Rameau. En die nam zijn pièce pour clavecin en concert en herschreef het voor 6 strijkers. En dan, een dikke eeuw later, kwam Camille Saint-Saëns ook in het spel. Hij wou de muziek van Rameau een revival geven en hij hield zich bezig met het op orde zetten van zeer veel manuscripten van Rameau's zijn muziek, die een beetje overal en nergens lagen, en ze dus uit te geven. Hij stuitte dus ook op die arrangementen van Monsieur de Croix en doopte ze om tot Les Six Concerts en Sextuor. Een prachtig voorbeeld toch hier hoe muziekliefhebbers en componisten elkaar dus helpen over de eeuwen heen. We hoorden het troisième concert uit die reeks van 6 met Les Talents Lyriques onder leiding van Christophe Rousset. En in diezelfde periode waar Camille Saint-Saëns zich bezighield met het ordenen van Jean-Philippe Rameau's muziek, kwam Claude Debussy naar buiten met deze pianomuziek.

Claude Debussy zat een tijdje in de Villa Medici in Rome en kwam erna terug naar huis, terug naar Parijs, waar hij dus deze twee juweeltjes schreef. Deux arabesques, twee korte stukken voor piano. De grote handen hier van pianist Nikolaj Luganski baanden zich hier moeiteloos een weg in deze opname. Debussy was dus eind 20 toen hij zijn Deux arabesques schreef. Ook Max Bruch was 28 toen hij zijn eerste vioolconcerto schreef.

In 1866 kwam Max Bruch naar buiten met zijn eerste vioolconcerto. Was er niet helemaal door overtuigd. Dus hij nam het nog eens onder de loep. En hij deed dat samen met de vioolvirtuoos Joseph Joachim. Herwerkte het wat en kwam een jaar later dus met een tweede, een aangepaste versie van die eerste versie. Joseph Joachim deed er de première van dit eerste vioolconcerto. Het was een schot in de roos. Max Bruch zette zich hiermee op de kaart als succesvolle componist. En het is nu de dag van vandaag nog altijd een hoeksteen in het vioolrepertoire. De jonge Amerikaanse Randall Gooseby hier op viool, samen met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Het is ondertussen de tweede dag van de Biennale in Venetië en daar brengt Chantal u zo meteen naartoe, live vanuit Venetië, dus in Pompidou, na het nieuws van 5:00. Ik heb hier nog als laatste van Maestro het vierde, het laatste deel uit de eerste klarinetsonate van Brahms met Raphaël Sever op klarinet en Adam Lalou aan de piano. Ik wens u nog een heel mooie namiddag en avond toe.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lore Quintelier. De besmettingen van het Hantavirus betekenen niet de start van een pandemie, zegt de WHO. De Russische president Poetin zal zich laten zien tijdens de feestelijkheden van komend weekend. En in Engeland, Wales en Schotland zijn de stembureaus open voor plaatselijke verkiezingen. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de WHO sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Uitleg door Veerle de Vos.
1: 5 bevestigde besmettingen, 3 doden en een aantal verdachte gevallen. Dat is de voorlopige tol van de uitbraak van het zeldzame Hantavirus aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Maar dat kunnen er meer worden. Tientallen mensen zijn van boord gegaan voor de uitbraak van het virus werd vastgesteld en de incubatietijd is 6 weken, zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus.
2: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Maar de kans dat dit het begin is van een nieuwe wereldwijde pandemie is klein.
2: While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De overblijvende passagiers aan boord moeten wellicht in quarantaine.
0: Volgens viroloog Steven van Gucht is het inderdaad onwaarschijnlijk dat het Hantavirus een pandemie zal veroorzaken, want de situatie nu is helemaal anders dan 6 jaar geleden, zegt hij.
3: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
0: In Brussel hebben enkele honderden studenten betoogd tegen de plannen van minister van Onderwijs Zoual Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studietoelagen. Er zouden daardoor extra voorwaarden komen om een studiebeurs te kunnen krijgen. Zo zou er jaarlijks 54 studiepunten moeten worden opgenomen en wie 30 is of ouder zou er geen meer kunnen krijgen. Studenten Luca en Anna zijn daartegen.
4: Vaak mensen die een studiebeurs opnemen zijn mensen die aan de kant ook nog moeten werken om hun studies te betalen. Als je gaat zeggen, je moet 54 studiepunten opnemen om een studiebeurs te krijgen, ja, dan valt die mogelijkheid om te werken en om die studies te financieren ook weg.
5: Dat beurzensysteem is ingevoerd juist om ervoor te zorgen dat ongeacht je socio-economische klasse je kan deelnemen aan het hoger onderwijs. Als je daarop gaat besparen, bespaar je dus op de kansen van die kwetsbare studenten.
0: De Universiteit Gent heeft de pro-Palestijnse actievoerders, die al 2 weken een universiteitsgebouw bezet houden, tot morgen de tijd gegeven om het gebouw te ontruimen. Volgens de universiteit zijn er ernstige incidenten en zelfs strafbare feiten gebeurd en verstoren de actievoerders ook lessen. Maar die zijn niet van plan om hun protest te beëindigen.
6: Terwijl de genocide in Gaza doorgaat en terwijl onze universiteit nog steeds medeplichtig is door allerlei banden met die universiteiten en instellingen daar, vindt de Unif het hier blijkbaar belangrijker om een dossier op te bouwen over waarom ze ons kunnen buitenzetten. En ja, dat betreuren wij heel erg. De strijd voor een academische boycott, die gaat zeker niet stoppen. Op welke manier die verder gaat, dat wordt deze namiddag verder besproken in horizontale vergaderingen.
0: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart van een man die zijn ex-partner doodstak 2 jaar geleden in Kinrooi. Kort voor haar dood had de vrouw nog een klacht ingediend wegens belaging, omdat de man haar bleef lastigvallen. De beschuldigde vertelde vandaag dat het slachtoffer nog om hulp riep, maar dat hij haar in een waas tegenhield toen ze wilde vluchten en haar daarop ook neerstak. Het proces zal nog een week duren. De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de dag van de overwinning. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En Jeroen Rijgaard, het Kremlin, heeft vanmiddag meer details gegeven.
7: Ja, en Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in de mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden, want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen, maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen, zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten. Opmerkelijk bij die buitenlandse gasten is onder meer de Slovaakse premier enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen, zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten. Opmerkelijk bij die buitenlandse gasten is onder meer de

0: Dan zullen we hard terugslaan, zo klinkt het in Rusland. Maar dat lijkt Oekraïne op dit moment alleszins niet tegen te houden. Zo vielen ze vanmiddag bijvoorbeeld in de Kaspische Zee nog een Russisch schip aan dat raketten vervoerde.
1: Dankjewel, Jeroen Rijgaard. Bij lokale verkiezingen in Engeland is de hoofdstad Londen van groot belang. Alle 32 gemeenteraden worden vernieuwd en de regeringspartij Labour zou wel eens veel bolwerken kunnen verliezen. Hackney bijvoorbeeld. Katrien van der Schoot staat daar aan een stembureau.
2: Hippe bars, een yogacentrum en pas vernieuwde fietspaden. Dit is Hackney. Aan dit bureau zijn al zo'n 300 inwoners komen stemmen en ze verwachten er nog veel meer. Deze jonge vrouw stemde voor Labour.
3: I don't think that it's really perfect, but I feel like the alternative would be Green. I don't think they have like a lot of experience with sort of like the broad kind of project management infrastructure that is required locally.
2: Hackney is al lang in Labour-handen, maar velen zijn ontgoocheld in de regeringspartij en willen een linksere koers.
4: Green Party actually today, yeah. Quite disappointed in Labour, how they've been in kind of national governance.
2: De Greens maken hier een grote kans om te winnen. Hun aanhang is niet bang dat ze daarmee uiterst rechts een handje helpen.
5: It will just only push the people to come together and fix it. So either way, I feel it's positive.
1: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek was vriendschappelijk en constructief, zeggen ze aan Amerikaanse kant. Rubio's bezoek was vooral bedoeld om de relatie met het Vaticaan wat te herstellen, nadat de Amerikaanse president Trump fel had uitgehaald naar de paus vanwege zijn kritiek op de oorlog in Iran. Tijdens dit gesprek met Rubio zou het conflict in het Midden-Oosten ook aan bod zijn gekomen. En veldrijden en veldlopen zullen geen sporten worden op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Enkel sporten op sneeuw en ijs hebben volgens het comité een plaats op de Winterspelen. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken. Het wordt tot 18 graden. Zaterdag veel zon en 22 graden. De 5 besmettingen van het Hantavirus die nu zijn vastgesteld betekenen niet de start van een pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat zat vooraan in ons nieuws. De WHO zegt dat de situatie niet te vergelijken is met de coronapandemie. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Pompidou, live van op de Biennale van Venetië, met Chantal Patin.
7: Buonasera. Pompidou, sempre della Biennale di Venezia. We zitten gelogeerd in de tuin van het Belgisch paviljoen, waar het werkelijk op de koppen lopen is voor It Never Shht. De performance van Mietwarlop in datzelfde paviljoen. En het is ook fijn om te zien dat ons Belgisch paviljoen ontzettend populair is. Dat lees je een beetje af aan de files voor de paviljoenen. En ik denk nu dat het 1-1 is tussen Mietwarlop en Florentina Holzinger van het Oostenrijkse paviljoen. Want het is absoluut queuen op deze opening van de Biennale van Venetië. We zitten hier ondertussen in de zon. Dat is ook wel iets beter dan gisteren met een heel fijn gezelschap. Dag, Philippe Aguirre.
8: Dag, Chantal.
7: Goedemiddag. Ja, wat fijn jou hier te hebben met heel mooi werk dat je hebt gemaakt. Zowel hier voor het Centraal Paviljoen op de Biennale, maar ook aan het Arsenale staat een heel mooi werk van jou. Dat moet toch wel een heel bijzondere belevenis zijn om hier te staan op de Biennale.
8: Ja, dank u. Ik ben heel blij met klein werk te kunnen tonen in het paviljoen hier, in de Giardini. Ja. Klein intiem werk en dan een monumentaal werk aan het Arsenale. Op een voor mij magische plek waar ik al als student naar keek van wauw, wat een mooie plaats is dit. Dus ik mag daar nu zelf staan, dat is een heel fijn gevoel.
7: Vlak aan het water, het is echt bijna idyllisch. Barbara de Koning is er ook bij komen zitten. Barbara, ik heb jou gevraagd om te gaan kijken naar de grote tentoonstelling die er plaatsvindt in Minor Keys van helaas niet meer onder ons. Koyo Koo, de curatrice, de eerste Afrikaanse vrouw die de Biennale zou cureren. heeft dat uiteindelijk wel gedaan met een heel team. Ze noemen het de squadra van Coyo. Kan je haar even...

0: Een schetses is overleden in mei vorig jaar. Dus ja, net een jaar inderdaad. Voor de opening is bijzonder tragisch geweest.
1: Mm-hmm. Ze is geboren in 67. Ze is eigenlijk een Cameroens-Zwitserse curator. Die eigenlijk op haar 13e naar Zwitserland is verhuisd. Maar dan op volwassen leeftijd in Dakar een tentoonstellingsruimte heeft opgericht. Raw Materials. Eigenlijk een offspace om eigenlijk buiten het officiële circuit hedendaags kunsten te promoten. Ze is in 2019, als ik mij niet vergis, aangesteld als hoofdcurator in Kaapstad van het Zeitz Museum voor Afrikaanse Kunst. En uitgeroepen op verschillende momenten in haar leven als een van de belangrijkste curatoren gewoon wereldwijd. En wat zij altijd verdedigd heeft is het pan-Afrikanisme en de kunst van Afrika ook. Afrikaanse kunst van de diaspora. Ja. En het zal blijken dat dat hier heel overvloedig in
0: Venetië
1: aanwezig is.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En het fijne is ook dat we hier nog twee kunstenaars hebben die aanwezig zijn. En die zijn geselecteerd door Koyo voor haar tentoonstelling. Dag, Leonard Pongo. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we zullen Nederlands praten. En dan ook Sami Balogi. Bonjour, hi Sami.
3: Hi Chantal.
0: Yeah. You're also in the exhibition. And of course, I guess, a very good friend as well from Koyo.
3: Yes, I mean, we knew each other since 2009. It's also the moment that she was starting her project, The Raw Material. And since then, we've been working together. I mean, we had the first show that was run at Bozara, actually, in 2010, the geopolitics exhibition with David Ajay. And that was one of the first collaboration that we had, both between her practice and the Picha collective that runs the Lubumbashi Biennale. Yeah.
0: Ja, Sami Balogi heeft die Lubumbashi Biennale eigenlijk opgericht en kent haar ook heel lang. Hebben ook al samen dingen in Bozar gedaan. Trouwens, Koyo heeft ook vorig jaar nog een hele mooie tentoonstelling in Bozar gecureerd. Leonard, kende jij Koyo persoonlijk of hoe is die uitnodiging tot bij jou gekomen van Koyo Kowon?
2: Uitnodiging was wel aangekomen in... Niet direct. In februari vorig jaar, ik had een request gekregen om een portfolio te sturen van haar ploeg, maar ik kon haar niet eigenlijk.
0: Ah, ja.
2: En we hebben nooit ontmoet, maar ik had een goede verbinding met veel leden van haar ploeg. En zo haar hele netwerk in Afrika zijn heel veel mensen die ik ook heel dichtbij ben. En dus voor mij, dat is meer van de legacy van haar werk en netwerk dat ik deel ben van, dan haar direct. Dus dat is ook kei mooi om te zien dat de zaden dat ze heeft geplanteerd wel groeien.
0: Ja. Ja, heel veel mensen waren ontzettend emotioneel, ook bij haar overlijden. Ik sprak ook nog met Otto Bong en Kanga, die hier de biennale mag openen, of tenminste het grote centrale paviljoen. Het is een drama geweest. Hè? Philippe Aguirre, ik denk dat jij haar van iedereen aan de tafel misschien wel het beste kent en het langste kent. Wanneer was jouw eerste samenwerking met Koyo Kowon?
4: Wij hebben voor het eerst samengewerkt in 2008 in Senegal. Ik was een project voor Beaufort aan het doen onder curatorschap van Philippe van den Bossen, toenmalig directeur. We hadden een heel goede verstandhouding en ik heb toen Koyo gevraagd om naar het Vissersdorp te komen waar ik aan het werken was. Ik was daar 3 maanden en Koyo is afgekomen tijdens de weekend, want zij werkte toen nog op de Amerikaanse ambassade in Dakar. Meer financiële projecten. Ja, ja. En zij is afgekomen, wij zijn een heel weekend beginnen praten over het project en eigenlijk is dat nooit meer gestopt. En ik heb haar toen co-curator mogen vragen voor mijn werk in Beaufort aan zee.
0: Ja, ik heb haar geïnterviewd. Ik was bouche bée van haar charisma. Het was ook een powerhouse.
4: Ja.
0: Een heel inspirerend iemand.
4: Ja,
0: het was alsof er energie uit die vrouw kwam.
4: Een heel krachtige dame.
0: Bijna goddelijk.
4: Een heel krachtige dame met inderdaad een heel groot charisma. Heel veel humor. Een heel eigenlijk... Ja, toch optimistische kijk op de wereld, ondanks alle gruwel die er is. Daarom ook haar antwoord, denk ik, in Minor Keys. En een vrouw die iedereen aan het werk kon zetten en organiseren. Een groot leiderschap ook.
0: Ja.
4: Zeer intelligent dus.
0: Philippe, je hebt niet alleen een hele mooie sjaal aan vandaag, maar je hebt ook een hele mooie badge. En dat is een Koyo badge. Wat staat daarop of wie heeft dat uitgebracht?
4: Ja, die badge hebben de mensen die op de intieme begrafenis waren van Koyo in Basel. Iedereen kreeg die badge opgespeld in de kerk. Het was geen kerkelijke dienst, maar vandaar.
0: Een hele mooie tribute aan Koyo Koo. Sami Balogi, je vais commencer avec vous. Ik zal met jou beginnen. We'll start the show with you. Because next to Ottobong and Kanga, you're also the first artist we meet when we enter the central pavilion of the Biennale. You show three enormous sculptures. Can you tell me something about that? Because they look very African. They're made in bronze. What do they mean?
3: Well, I think actually I had a conversation with Koyo. That was last February. We were in Zurich during a conference. And at that moment, she was already appointed as an artistic director of the Venice Biennale. So I told her that we just received, like 3 years ago, the personal library of this Congolese philosopher, Valentin Yves Moudimbe, who wrote a seminal book on the invention of Africa, telling how at least like all these classifications, the Western classifications and the Western gazes are sort of like creating the image of the other and even the African continent itself. And starting also from all the colonization and the frontiers that we have on the continent. So I told her that it would be really interesting to work because the past two editions of the Lubumbashi Biennale, we've been working on those on the library and the personal library of Moudimbe, and she was quite excited about that. And then she told me, like, why shouldn't you activate actually this library actually? And then I started with this concept of the colonial library and looking at classifications. So the three sculptures that you're encountering in the show are both part of three collections that are also sort of promoting concept of classification related to the collections or owners actually. So one is the collection of Museo del Civilità, which was the Pigorini Museum. But before the Pigorini Museums, the collections were part of the Jesuit congregations whom were in Congo back in the 16th century, actually. So it's kind of interesting to see lives of this collection through times. Yeah. And then the second one, it's the Belgian, the Taveren collection, but the one before 1906, knowing that before that, most of the expeditions were punitive or militaries won. So it questions also, you know, the ownership of this collection. And the third one, it's one by Mobutu that he made in the 70s in a way of promoting this idea of retour à l'authenticité. So I've been questioning these collections.
0: Ja, het is een hele boterham natuurlijk. Als je even in het werk van Sami Balogi duikt, dan komt daar ook heel veel discours bij kijken. Maar wat hij eigenlijk in short probeert te doen, is naar die objecten te kijken die natuurlijk zijn geroofd uit Afrika en hier allemaal in het Westen in collecties zijn terechtgekomen. En dan ook te kijken naar het statuut van al die verschillende objecten die gelabeld zijn in het verleden als etnografisch, dan weer als kunstobjecten enzovoort. Dus hij is naar al die verschillende verzamelingen gaan kijken. Een verzameling in Rome, dan natuurlijk onze eigen verzameling in het Afrika Museum. Maar voor 1906, belangrijke datum. En ook in de verzameling van Mobutu zelf. Die natuurlijk in het kader van l'authenticité en zijn focus op Zaïre in plaats van Congo. You also are exhibiting in the pavilion of Congo in a beautiful spot, San Giovanni Paolo, the Scuola di San Marco, and there you show this work. It's another edition of a tapestry you also show now in the exhibition in Antwerp, in Expo City. We have to talk about this beautiful woman who is called Katharina. And there's a link with Dürer, the big German painter who was in Antwerp, like, what was the year again?
3: 1521, actually.
0: Yeah.
3: Yeah. Well, actually, I have been doing lately for the past like 6 years. I've been doing my PhD at St. Lucas and the University of Antwerp. And I've been also interested in this connection between Antwerp and Congo, knowing that most of the people coming to Antwerp were coming by boat, or all these mineral resources and so on. And this is why there's this public sculpture just at the sea.
0: The Schelde.
3: Yes, of course.
0: The
3: yeah.
0: river.
3: Yeah, exactly. And then there was also this art exhibition that happened at Maas. I saw this picture of Katharina, and there's also a representation of a black male in a way, only again by Dürer. Seeing that in Antwerp, I kind of found that very fascinating to start from there in a way. So Katharina, for me, I mean, she was a servant of one of the Portuguese trader.
0: Yeah, a servant and a slave, of course.
3: Of course, it's slave, actually. And I was really interested in this connection between Portugal and Congo, of course. Like, I'm talking about the Congo with K, which is the Congo Kingdom, but also this location, which is Antwerp, actually. And again, talking about economy, for me what is interesting is that the slavery trade was based on like black bodies, but as a capital, actually. I mean, you were wealthy when you had actually slaves. So and for me it was really interesting to work on the economy and working also on this competitions that was happening back then between the velvet textile from Venice and the Flemish textile. And so Katharina is coming up as a noble because for me she's the wealth itself.
0: Ja, zijn Katharina ziet er fantastisch uit. Hè? In een hele mooie witte jurk. And she's also situated in like a Venetian palazzo.
3: Exactly.
0: So you make the link between Antwerp, the visit of Dürer in Antwerp, Congo, Portugal and Venice. That's a lot. Ja, wat Sami Baloji op een ja, uitstekende wijze doet, is eigenlijk het bijeenbrengen van allerlei verhalen. Dat gaat niet alleen over de slavernij, het gaat ook over de handel in koloniale waren, over het feit dat wij hier rijk zijn geworden op de kap van de zwarte mensen die werden verhandeld als gewone koopwaar. En dat verbindt hij dan met de afbeeldingen van bijvoorbeeld die Katharina, een zwarte vrouw die is afgebeeld door Dürer, een tekening die hij in het Uffizi heeft gevonden. En die zet hij dan op een tapijt, waarmee hij ook nog eens verwijst naar de Vlaamse wandtapijten, enzovoort enzoverder. Je kan dat gaan bekijken in Extra City en al de rest natuurlijk, de sculpturen en ook het tapijt van Sami Baloji hier in Venetië. Een grand merci, Sami. Thank you very much. What are you going to do in Venice? Do you have the time to visit other pavilions?
3: I started the Arsenale yesterday. But I saw actually Mitre. I mean, I didn't see actually the performance itself. And there's this curator, a Cameroonian curator, Christine Yene, who's coming with me. I had my son, we were entering and just seeing all the sculptures and, you know, all it's alive even though that there's nothing happening, you know. It's so beautiful, it's all sculptural in a way and scenography is so powerful. Then Christine came back to me and said that, oh, Sami, you Belgians are good artists.
0: That's fun.
3: I mean, what she said, like, yeah. You have good artists in Belgium, actually.
0: And so, then you felt very Belgian, of course.
3: I do, I'm Belgian. But I saw the Spanish one and the French, which is, the French one is super cool, and the British, these are the few.
0: And did you have the time to see the work of Léonard Pongo and Philippe Aguirre?
3: So Philippe, I saw the show, I mean, part of his installation here that is made of clay. It's clay, I should say, which is also super beautiful. I just congratulated him. Pongo is exploding, actually.
0: That's funny.
3: Pongo is exploding. I mean, we knew each other quite a while. and is moving from photography to kind of vocabulary that is his own actually, but that is has a lot of stories that can only come from him actually.
0: Yeah. Wat een fijne woorden van Sami Balogi over de collega's hier aan tafel. Sami, I let you go. A lot of fun. Thank you very much.

0: Jij mocht niet ontbreken op deze Biennale natuurlijk. En in Pompidou. Dit was echt waar. Paolo Conte, Philippe Aguirre. We hebben het al even geschetst. En Sami Baloji zei het ook. Was heel enthousiast. Jij toont echt waar kleitabletten op de Biennale in Venetië. Je hebt twee muren gekregen om je verhaal te vertellen. Ik zie ja, overal, het zijn eigenlijk evocaties van een soort van erf. Je noemt het ook de courtyard. Wat daar binnen gebeurt, wat daar buiten gebeurt. Wat is jouw verhaal hierachter, Philippe?
1: Een heel intuïtieve reactie op de wereld waarin wij leven, die elke dag toch wel gruwelijker wordt. En wat kan je, mijn vraag is dan echt, wat kan je doen als kunstenaar? En dan ben ik gekomen tot wat ik het beste kan, dat is met mijn handen iets maken op een heel archaïsche manier, kleitabletten. Dat kon men 4000 jaar geleden ook.
0: En ja, je kiest eigenlijk voor een van de oudste vormen die er zijn om je in uit te drukken.
1: En dat is heel bewust ook in tijden van AI en sociale media enzovoort. Ik wil het tegenovergestelde brengen, rust. Ik heb niemand nodig, ik heb een klein oventje thuis, ik kan die werken bakken. En dat is echt eigenlijk een politiek statement tegenover wat er gebeurt in de wereld. Mm-hmm. En ook de beeldende taal die met schoonheid iets kan vertellen over deze wereld.
0: Mm-hmm. Dat is wel een van jouw handelsmerken, hè, Philippe Aguirre, dat jij op een heel esthetische manier het over gruwel kan hebben. Heb ik altijd zo behoorlijk waanzinnig gevonden.
1: Daar steekt ook het meeste tijd in. Niet het maken, maar het denkwerk vooraf. Ooit zei Micheline Schweitzer tegen mij, jij bent echt een conceptueel. En ik vond dat wel een heel mooi idee, omdat er altijd, dat is een beeldhouwer die met klei werkt. Maar het werk gebeurt op voorhand. Ja. Dat is denken, hoe kan ik, er gebeurt iets in Gaza. Ik heb daar 20 jaar geleden ook al werk over gemaakt. Hoe kan ik dat vandaag de dag doen op een manier die voor mij verantwoord is en die, wat Coyo trouwens ook zei in Brussel een jaar geleden. Wij kunnen als kunst, met kunst niet de wereld veranderen. Wij kunnen misschien wel met een beetje poëzie mensen aanspreken, ontroeren en aan het denken zetten. Mm-hmm. En als kunstenaar heb je een verantwoordelijkheid en komt er heel veel denkwerk aan te pas.
0: Ja. Gaza is er ook bij, hè?
1: Ja.
0: Op een heel letterlijke manier, Philippe.
1: Ja, een krantenfoto heb ik omgezet. Ik had in Brussel een relief gezien in het Koninklijk Museum. Ik denk een renaissance-relief van een oorlogstafereel. En dan dacht ik, eigenlijk een historisch schilderij, maar het is dan een bas-relief. En ik dacht, ik kan dat ook doen met een beeld uit deze tijd. En dan is dat, ik vind dat er dan heel veel lagen in komen. Het toont archaïs, maar het is ook de dag van vandaag, dat boeit mij daarin.
0: Mm-hmm. Laten we van de Giardini verhuizen naar het Arsenale. We hebben het al aangehaald. Je hebt daar een onwaarschijnlijke plek gekregen. Dat is echt bijna een ereplaats. Het is een hele grote sculptuur. We moeten het hebben over het blauw van die sculptuur. Het lijkt een, is het een soort van uitkijktoren? Is het een schuilplaats? Wat is het voor jou precies?
1: Het zijn veel verhalen door elkaar. Het is eigenlijk het eerste het gaat terug naar het eerste ontwerp voor mijn werk bij Beaufort, waar ik daar juist over gesproken heb, waar Coyo bij betrokken was. Maar dat werk is dan geëvolueerd meer naar een boot die nu in Antwerpen staat.
0: Dat is een gigantische boot. Die staat aan een ziekenhuis in Antwerpen.
1: Op het gebouw
0: van Robrecht. Mensen die nu luisteren,
1: check
0: dat even. Inderdaad, het ziekenhuis ontworpen door Robrecht en Daan.
1: Ja.
0: En het was bijna de bedoeling om een soort van kopie hier naar Venetië te slepen.
1: Men wou eerst dat werk naar hier brengen, maar dat werk weegt, ik denk, 7 ton. En dan, we hebben dat geprobeerd met de ingenieur van de Biennale, maar op den duur werd dat te moeilijk en veel te kostelijk ook.
0: Ja.
1: En dan, na verloop van tijd dacht ik aan dat eerste ontwerp, wat eigenlijk een schuilplaats is, een vuurtoren, ging over migratie, over zee. En ook heel Italiaans in oorsprong, omdat mijn beeldentaal in dat werk komt eigenlijk vanuit de portieken in de School van Siena, die schilderijtjes, 13e, 14e eeuw, zijn er zoveel voorportalen met de annunciatie van de engel Gabriel. Maar die portaaltjes zijn dikwijls in lichtblauw geschilderd, pistachegroen en architecturaal heel een beetje de Chirico-achtige beeldtaal.
0: Ja, en maar dat blauw verwijst niet alleen naar die portaaltjes, maar natuurlijk ook naar het blauw van de boten die in Senegal, de vissers, worden gebruikt.
1: Ja, wat galgi, vandaar de naam galgi, dat zijn de pirogues, de prauwen, die de vissers zelf maken. Traditie van honderden jaren. En dat blauw zie je daar heel erg, dat komt heel dikwijls voor.
0: Mm-hmm, ja, bij het ziekenhuis in Antwerpen staat zo'n boot op zijn kop. En hier heb je de verwijzing naar die boten, maar bij jou gaat het natuurlijk niet alleen om die boten, het gaat ook over de migratieproblematiek.
1: Ja, zeker. Het werk dat ik voor Beaufort, migraties is dat ik altijd in mijn werk heb willen verwerken, ook door familiale achtergrond. Mijn papa heeft op een bootje gezeten als kind vluchteling voor de bombardementen, Guernica. Dus dat is iets dat in de familie, ja, ik ben daarmee opgegroeid. En dus telkens als ik iets zie in de pers, word ik getriggerd. Ja.
0: Hmm. Hoe komt het dat jij zo'n grote connectie hebt met Afrika, Filip?
1: Dat is toevallig gebeurd. In de jaren 90 kreeg ik een uitnodiging van toen Vredeseilanden, een ONG. En die werkte samen met de Warande in Turnhout, wat toen een heel interessant kunstencentrum was. En dat was een uitwisseling. Ik mocht in Afrika gaan werken in een dorpje tegen de woestijn in Mali, samen met kunstenaars uit Dakar, die een collectief hadden, Wifacet. Interessante kunstenaars. Ik ben bevriend geraakt, ben altijd teruggegaan. En zo heb ik ook Koyo leren kennen. En Koyo heeft mij in Cameroen gebracht enzovoort.
0: Ja. Heb jij voor de rest al tijd gehad om de Biennale te bezoeken, Filip?
1: Ik heb nog niet heel veel gezien, maar er is ook heel veel. Om zomaar eventjes te capteren.
0: Maar je was bij Dries van Noten al gisteren.
1: Ja, ik ben al bij Dries van Noten geweest tijdens de opbouw hier. Had ik het geluk om... we kennen elkaar van in Antwerpen en de academie. En ja, dat is een fantastisch paleis. En,
0: ja.
1: En ik vind het heel knap wat hij doet met het erfgoed en de arts and crafts om die te beschermen.
0: Ja,
1: dat is
0: ja,
1: een dikke chapeau.
0: Ja, Dries zit in het Palazzo Pisani Moretta en morgen is hij ook te gast in Pompidou. Philippe, ik wens je nog een heel fijn verblijf. En wij kijken natuurlijk uit naar jouw gigantische tentoonstelling, gepland voor het najaar in het KMSKA in Antwerpen. Ja, wordt dat een retrospectief?
1: Dat wordt een retrospectieve zonder dat we dat zo gaan noemen. Maar het zal wel over toch, ja, dat is dan een beetje schrikwekkend, toch al over 40 jaar praktijk gaan. Dus,
0: Time flies, Philippe.
1: Ja, dan kijk je in de spiegel. En,
0: Maar dankjewel en nog eens gefeliciteerd met jouw bijdrage aan de Biennale van Venetië.

0: Chucho Valdés. Hele zomerse muziek. De zon schijnt ook in Venetië. Tijdens Pompidou live van op de Biennale. We zitten aan het Belgische paviljoen met Barbara de Koning en ook met Léonard Pongo. Ja, Léonard, wat een onwaarschijnlijk privilege om hier ja, dat soort forum te krijgen voor jouw werk. Hè. Hoe voelt dat voor jou op dit moment?
1: Een heel grote verrassing. Ja. Ik had dat helemaal niet verwacht, dus... Ja, dat was juist een portfolio sturen en dan heel veel maanden later een uitnodiging krijgen. En dan een paar oproepen en Zoom-calls met de ploeg. En ik dacht toen van, ja, is it happening?
0: Ja, is het waar? Zo even in je arm knijpen van, is dit eigenlijk wel waar? Wat zal dit voor jouw carrière betekenen, zo'n deelname aan de Biennale van Venetië?
1: Helemaal geen idee. Ik ben eigenlijk nooit naar de Biennale van Venetië gekomen.
0: Dus nee, nee, nog nooit.
1: Dit is de eerste keer. En ja, ik voel me een beetje zoals een outsider artist in dit omgeving. Ik vind het heel verrassend en leuk om hier te zijn, om zoveel kunst te kunnen zien. Ja. Maar ik werk meestal met heel veel focus op werken en creëren. En de rest is dan of workshops en lesgeven of helemaal... verschillende dingen doen met natuurgebieden werken of dus niet zo in de kunstwereld gerooted, maar wel hier dan in een hele heftige ervaring van kunstwereld.
0: Ja, tuurlijk, wel.
1: Ik heb een kans om hier te bestaan en ook om werk te tonen die verbonden is met een heel lange project en ook die toont wat ik eigenlijk belangrijk vind om te tonen.
0: Mensen kennen jou als fotograaf, ook als filmmaker. Ja, jouw werk is al heel vaak te zien geweest in ons land natuurlijk. En hier maak je een hele mooie combinatie in dat arsenaal van zowel fotografie, maar ook van film. En als je dan naar die film kijkt, dan zie je, dan sta je op een soort van spiegelend vlak. En dan hangen daar ook nog eens doeken voor, waarop ook van alles is geprint. Dus er komt ook textiel bij kijken. Het is echt een multimediale installatie. Wat heb jij daarmee willen vertellen? Want je bent vooral met het landschap bezig. Het Congolese landschap. En niet dat van de Ardennen, want jouw mama is vandaar. Maar het zijn wel degelijk Congolese bossen die we zien.
1: Ik zou zeggen, misschien wel... De manier van kijken komt toch wel van de Ardennen. Of in België ben ik heel vaak zo, ieder tweede week of zo, met mijn familie en met mijn man naar de natuur gaan stappen, in de natuur staan, naar de Ardennen reizen. Dat heeft zeker een invloed gehad. En ook haar aanpak van constant naar dieren kijken, natuur kijken en ook verstaan wat dat is en hoe dat klinkt en wat dat doet. En ook met mijn pa die constant dingen laat kweken. Dus dat verbinding is wel zeker heb ik zeker in België geleerd. Maar ook met niet alleen met het landschap, maar meer met het land van Congo en wat het niet zoveel wat het betekent, wat het bevat. En dat is iets dat ik zeker naar de voorkant wil brengen op een manier die door de gevoelens gaat en niet zoveel door identificatie, klassificatie. En daarom...
0: Je hebt een ander discours dan Sami Balogi. Dat is heel politiek. Hij kijkt heel kritisch naar de hele geschiedenis. Bij jou is dat een heel andere aanpak. Je kijkt echt naar dat landschap.
1: Voor mij zijn onze werken heel conceptueel, heel dicht bij elkaar. En van de bronnen van inspiratie wel. Maar wij articuleren dat in verschillende manieren. En ook met verschillende discourses. Dus voor mij, ik zie geen spanning of oppositie tussen de werken dat we doen. Maar heel veel verschil in aanpak. En voor mij, dat heeft de reden. Ik weet wat ik graag wil hebben en dat is een verbinding creëren tussen het land van Congo en alles dat het bevat. En het land van Congo die gevoeld is en gezien is door de narrativiteit die uit Congo is gekomen. Tradities, maar ook hedendaagse verhalen van mijn familie, van vrienden, van onderzoekers, ook Congolese onderzoekers, van traditionele verhalen. En dat is de basis op welke ik naar Congo kijk. In meestal niet alleen natuurgebieden, maar ik noem het de Congolese omgeving.
0: Ja.
1: Okay, niet urban centers, niet steden, maar buiten, waar de meeste mensen.
0: Ja, maar het is ook buitengewoon mooi om naar te kijken. Ook jouw foto's, er waren er ook al een paar op Art Brussels te zien. Zo mooi gedaan. Hier hangen ze echt in het donker. Je moet echt je ogen de tijd geven om te wennen aan wat je ziet, tot ze bijna zichtbaar worden. Je speelt een beetje met ons. Ja, met ons manier van perceptie, registreren.
1: En dat is voor mij zo belangrijk om beelden te gebruiken. Ik voel dat ik nog altijd beelden gebruik. Maar dat heeft meer te doen met textuur, vormen. En inderdaad een fysisch gevoel krijgen van... Hier zit jij of staat jij in een soort portaal. Een soort stuk ruimte die inhabited is. Die verbonden is met Congo. En... dat gebeurt niet door een manier dat jij direct kan zeggen dit is daar, dit is dat die gebeurt. Maar wel dat je gewoon moet staan en een relatie creëren met de vormen die rond jou staan, liggen, bewegen. En alles is constant aan het bewegen. Omdat het land is voor mij een soort iemand dat wij zelf van kunnen leren. En door de relatie te creëren kan je ook op een verschillende manier leren die niet... helemaal mentaal is, maar ook fysisch, ook inhabited, embodied.
0: Yeah.
1: En dat is hetzelfde voor Inhabiting the Landscape, de installatie met video en een spiegel dat je op kan stappen. Je kan letterlijk op het land stappen.
0: Je maakt er deel van uit, hè? Zo voelt het ook wel. Gisterenochtend in alle vroegte stond de ploeg van Pompidou al in het Congolese paviljoen. Beste Leona, jij maakt daar ook deel van uit. Ik heb daar een tapijt gezien. En dat is getiteld Mbanza. Wat betekent dat?
1: Ja, Mbanza Tapestry. Mbanza is een stad. Zo'n 200-tal kilometers van Kinshasa. In Bakongo. En daar is het gemaakt. Zo eenvoudig is het. Ik geef meestal geen titels. Of niet zo duidelijk titels.
0: Ja, maar ik zit daar ook naar een landschap te kijken. Op dat tapijt, toch?
1: Precies. En dat is ook een manier van... soort een beeld, opnieuw, hè, is een wandtapijt. Het is geweven, het is geen afdrukking, het is geen fotografie meer. En het is een design die, die ontwikkeld is geweest met ploeg van Belgische wever Van Welen in Kortrijk.
0: Bekend en bedrijf.
1: Heel bekend. En dat was de bedoeling, dat was voor de Bozart tentoonstelling in 2020 gemaakt. En dat was het begin van het project Promote Your Earth. Waar ik echt op zocht was om te experimenteren, om manieren te vinden om beelden te creëren die niet fotografisch zelf zijn, maar door materialiteit een andere verbinding kan geven om een gevoel van een plaats te hebben door een manier die meer abstract is. En de Mbanza Tapestry is dat precies iets die zoveel diepte... En ook een soort spiraalvorm heeft, die ook in analogie is naar de tradities en de symbolistische vormen van de Congolese tradities. Zonder dat het door een spel van identificatie of zo gaat, dat het zoveel van een representation is. Maar het heeft meer te doen met de tekens die al bestaan in een traditie die al voor zoveel eeuwen bestaat.
0: Ja.
1: En ik probeer om hedendaagse vormen te creëren die daarmee verbonden zijn. En dat is ook voor mij een manier van de traditie te laten leven door mij. En ook om een voorstel van een onpak om naar Congo te kijken, te kijken, te geven voor ook mensen die die niet zoveel over Congo weten. Ja. Maar dan gaat het niet door alleen maar je hersenen en wat dat je al kent. Je kan ook iets nieuw leren of voelen.
0: Niet alleen door je brein, maar ook door je hele lijf. Een heel zintuiglijke ervaring ook. Dankjewel, Leonard. We kunnen samen ook naar Barbara de Koning luisteren. Want beste Barbara, je hebt ook het werk van Leonard gezien, van Sami Baloji. In Minor Keys, het is een gigantische tentoonstelling. Het is hier ook op de koppen lopen in het centrale paviljoen. Wat heeft Weilen Koyoko willen zeggen met die titel In Minor Keys, die een beetje voor de meeste mensen deprimerend zou overkomen? Want dat betekent natuurlijk in mineur, maar dat heeft ze niet helemaal bedoeld, hè?
2: Nee, dat heeft ze niet helemaal bedoeld, want eigenlijk... In minor keys, dat zijn de noten hè, van de toonladder, maar in mineur inderdaad. Waardoor je waardoor je minder contrast hebt tussen die noten. En waardoor toch een soort muziek ontstaat die zo sotto voce is en die vervreemdend is, enigszins melancholisch. Maar het is een zanglijn. Hè? Het is meer dan geruis. Dus het is een plek waar verlies gecompenseerd wordt door nieuwe verhalen, mag je zeggen. En ik vind dat eigenlijk Kwoyo Kwo een soort healer is, hè? Als curator die ons confronteert met kunstenaars die werkelijk allemaal vanuit hun eigen omweld en op een zeer doorleefde, persoonlijke en vooral authentieke, eerlijke manier vragen als over identiteit, over natuurverlies, over onze plek in deze vreemde tijd aanpakken. En op allerlei manieren vormgeven. Mm-hmm.
0: Ik vond het zelf een heel uitgebalanceerde tentoonstelling. Een plezier om door te lopen. Ook prachtig vormgegeven door Wolf Architects. Dat zijn mensen die uit Zuid-Afrika komen, Barbara. Maar vooral nog nooit meegemaakt. Het Arsenalie, misschien heb jij dat ook wel gezien, Leonard. Begint niet meteen met een kunstwerk. Het begint met poëzie.
2: Het begint met poëzie, inderdaad. Hè. Het is een gedicht van Refat Alarir, If I Must Die, wat eigenlijk expliciet op de situatie in Gaza ingaat. En wat zegt, if I must die, you must live to tell my story, to sell my things. And if I must die, let it bring hope, let it be a tale. En het gedicht is veel langer en het komt er eigenlijk op neer dat de persoon aan wie het gericht is wordt uitgenodigd om een vlieger te maken. En die als een vlag van hoop te laten vliegen voor het kind dat nog moet geboren worden. Dus inderdaad, het is een heel aangrijpend begin van het Arsenal. Het is mij ook gepakt.
0: Het is ook een soort feest waar je doorloopt, is mijn indruk, Barbara.
2: Ja,
0: je ziet
2: immense
0: sculptuur. Ja, je denkt zo van, hier kan meteen inderdaad een processie starten en al die werken zullen worden geactiveerd. Mm-hmm. Voorlopig heb ik dat nog niet gezien. Er waren wel rellen aan het Russisch paviljoen waar Pussy Riot ook was.
2: Ja,
0: maar dus de bedoeling van Kwoyo was denk ik ook wel een soort van celebration te hebben.
2: Absoluut. En dus het is een buitengewoon kleurige biennale, hè? Die eigenlijk uitpeelt van sculpturen en installaties die gemaakt zijn vaak met povere materialen, terwijl ze toch zeer monumentaal en uitbundig zijn. Dus ja, dat gaat van allerlei restmaterialen, found footage, wat natuurlijk economisch ook verwijst naar allerlei afval, gelinkt aan problematische transporteconomieën enzovoort. Maar waar de meest heerlijke objecten mee worden gemaakt. Hè?
0: Ja. 110 kunstenaars had Kwoyo geselecteerd samen met haar team. Wat fijn dat hier eentje aan de tafel nog zit, hè? Leonard Pongo. Een aantal mensen krijgt nog meer aandacht dan anderen. Ze heeft een tribute willen geven aan een aantal voor haar heel belangrijke kunstenaars.
2: Dat is zo. En als we eigenlijk historisch teruggaan of in de tijd, dan moeten we het even hebben over Marcel Duchamp.
0: Die zit hier ook, tot mijn grote verbazing.
2: Ja, maar dat is wel heel fantastisch, want hij heeft een soort eiland gekregen waarin uit de doeken wordt gedaan dat eigenlijk de condition report en het boek over hoe je moet omgaan met zijn allerlaatste werk, Étant donné, dat zich in het museum van Philadelphia bevindt. En wat eigenlijk onderbestudeerd is in heel dat oeuvre van Duchamp, dat overbestudeerd is. Dat er eigenlijk op wijst dat Marcel Duchamp heel goed begrepen had dat kunst altijd zijn plaats moet negociëren binnen de macht. En na wat u, Leonard en Stanley Baloshi verteld hebben, is dat eigenlijk wel de nagel op de kop. Want dat is echt een onderstroom die door heel die brede rivier van die biennale loopt. Iemand anders die een grote hommage krijgt is Issa Samp uit Dakar. Geboren in 1945, gestorven 2017. Een man die trouwens in Antwerpen is geweest tijdens de laboratorium in tentoonstelling van Barbara van der Linden en Hans-Ulrich Wobrist in 1999. En die dus in Dakar een heel moet je dat zeggen, als pionier een heel eigenaardige kunstplek heeft gemaakt bij hem thuis in de binnentuin, La Cour. Dus dat was eigenlijk een buitenlocatie waar hij dus met zijn Agit Art collectief allerlei vormen van hedendaags kunstproductie heeft geëxperimenteerd. Hij is iemand uit de Le Bou gemeenschap, People of the Water. Zij beschouwen zich als sanctuary keepers. En dus eigenlijk rond in heel de biennale vind je allerlei output van hem verstrooid. Onder andere dus boven dat gedicht van Rifat al-Arir bij de ingang van de Arsenale. Een heerlijk half abstract werk op papier. Wat eigenlijk ook wel deugd doet, want de biennale is buitengewoon figuratief. Hè? En in die zin zeer homogeen. Het is wel prettig om af en toe zo toch eens een stukje om eens iets anders tegen te komen.
0: Rustplekken waren ook heel belangrijk voor Koyo. Een heel mooi moment is ook Ottobong Inkanga in dat kleine plekje hier aan het Centraal Paviljoen. Dat is een juweeltje van de architecte Carlos Carpa. En zo zijn er nog op de tentoonstelling.
2: Zo zijn er nog. Het zit eigenlijk vol. Dus het is een heerlijke tentoonstelling om te bezoeken. En ook de biennale speelt zich af op drie plaatsen. Hè. Dus het vernieuwde, het prachtig vernieuwde Italiaans paviljoen in de Giardini met die heerlijke Art Nouveau koepel die helemaal is opgedaan. Maar dan dus ook in het Arsenale. En dan achteraan heb je de Giardino delle Vergini, de tuin van de maagden, waar je eigenlijk nog op een hele stal van sculpturen stoot, die eigenlijk een schitterende exit zijn voor die tentoonstelling. En waar je ook een schitterende zitplek hebt, die helaas gisteren nog niet functioneerde, met een aantal werken van Laurie Anderson. Ja. Waar je dus kan zitten in speciaal ontworpen meubilair. In een van die torens aan de ingang van wat ooit het kruidmagazijn en het legerdepot van Venetië was.
0: Je noemt daar Laurie Anderson. Er is ook een soort van luisterplek met de teksten en van alles van Pauline Oliveros. Maar ook Nick Cave is erbij. Mm-hmm. We weten al een tijdje dat Nick Cave ook een beeldend kunstenaar is. Zijn er zo nog een paar kunstenaars waarvan jij denkt, Barbara, wel, dat vond ik nu eens een fijne ontdekking. Behalve Leonard Pongo natuurlijk.
2: Ja, ik vond jouw werk trouwens heel erotisch, maar we zullen het daar beter off the record over hebben. Want ik vond dat heel veel werken spraken van... dank u. Dan heb ik het niet zo mis. Omdat heel veel werken gaan over rooting en fertiliteit. Maar voor mij was dat er een waar het ergens anders heen ging.
1: En de gevaarlijke aantrekkelijkheid van natuur ook.
2: Mm-hmm. Oh, dan zijn we goede vrienden geworden.
1: Maar Koyo had het gezegd, hè, the poetic can be political. Mm-hmm. En je gelooft er echt in dat je door andere manieren dan direct mensen zeggen wat ze moeten doen of denken, dat je ook mentaliteit kan laten veranderen.
2: Mm-hmm. Ja, als ik...
0: Oké. Dat is een erotisch intermezzo, maar ga vooral verder, Barbara.
2: Wel, als ik een paar werken mag aanstippen, want ik heb hier natuurlijk kilometers papier bij mij.
0: Ja, er ligt hier een stapel op de tafel.
2: Mm-hmm. Maar dus wat sculpturen betreft bijvoorbeeld, heb je daar die Guadalupe Maravilla uit El Salvador, met zijn disease throwers. Dus dat zijn vier stoelachtige sculpturen, gemaakt met allerlei restmaterialen die eigenlijk de migratie die in zijn eigen familie speelt evokeren. Hij is door heel Centraal-Amerika gegaan om bij manier van spreken strootjes te gaan verzamelen, maar ook sponsen, raffia, borstels, fluitjes, mutsen met plastieke slangen enzovoort. En eigenlijk zijn die vier disease throwers een soort opgemaakte enorme stoelen, kan je zeggen, waarin je eigenlijk je verdriet kan gooien. Hè? Als een soort afvalcontainers. Maar ze zien er werkelijk fantastisch uit. En hij heeft ook nog vijf hangmatten erboven gehangen.
0: Ja,
2: waar je eigenlijk
0: inderdaad
2: idealitair in zou kunnen gaan liggen. Om je dan te laten verwonderen door een lied dat door een kind gezongen wordt. Dus het is een very healing installation.
0: Ja, het geeft heel veel zachtheid op deze tentoonstelling. Ja. En minder echt in-your-face politiek activisme, zoals het vaak de voorbije jaren of edities geweest. Ik vond zelf ook een heel mooi beeld. Als je op het einde bijna van het Arsenale bent, zie je een video weerspiegeld in het water. En dat is eigenlijk een kunstenaar die als een boeddhistische monnik op allerlei plekken gaat wandelen op de meest trage manier tussen het het vuil en wat wij van de wereld en onze planeet hebben gemaakt, Barbara.
2: Ja, dat was zeker een werk wat daar op zijn plaats was, omdat het ons eigenlijk rechtstreeks confronteerde met onze eigen lichamelijkheid. Terwijl dat veel andere sculpturen toch niet zo direct dat fysieke lichaam tot u brengen. En film is ook eigenlijk weinig aanwezig, hè, in de tentoonstelling. Ja. Dus in die buitenlocatie daar aan dat water, in die dokken, werkte dat inderdaad zeer, zeer goed. En het laat ons zien dat we allemaal samen zijn en dat we allemaal samen op zoek zijn naar antwoorden, dat we allemaal samen wandelen. En dat we het liefst in de juiste richting willen wandelen. Ja. Spa en kunstenaars zijn in die zin grote voorbeelden voor ons. En we zouden kunstenaars zoals Coyo zeer, zeer expliciet duidelijk maakt met haar biennale veel meer vleugels en veel meer mogelijkheden moeten geven. Ja. En veel meer autoriteit moeten geven. Want kunstenaars die spreken ons aan in onze ziel.
0: Ja. Mooie woorden om deze Pompidou mee te eindigen. Dankjewel, Barbara de Koning. En dankjewel ook, Léonard Pongo. Ik wens je nog een hele fijne tijd hier in Venetië. Barbara, ik zie je morgen terug. Hè. Dan hebben wij nog een Pompidou. En dan ga jij praten over het werk van Michael Armitage. Prachtige tentoonstelling in het Palazzo Grassi. En dan komt ook Peter Buggenhout. En dan ontvangen we ook Dries van Noten natuurlijk. Hè. En Evelien Simons, curator, die komt praten over haar best-of. En hetzelfde geldt ook voor Dirk Snouwaard van Wiels. Hele fijne donderdagavond nog op Clara. En adomani.

0: Goedenavond, het is 6 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is geen sprake van de start van een pandemie, zegt de WHO, ook al raken er meer besmettingen bekend van het hantavirus. De Russische president Poetin zal zich komend weekend nog eens vertonen en we gaan naar Londen voor de lokale verkiezingen daar. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de organisatie sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Uitleg door Veerle de Vos.
1: 5 bevestigde besmettingen, 3 doden en een aantal verdachte gevallen. Dat is de voorlopige tol van de uitbraak van het zeldzame hantavirus aan boord van een cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Maar dat kunnen er meer worden. Tientallen mensen zijn van boord gegaan voor de uitbraak van het virus werd vastgesteld en de incubatietijd is 6 weken, zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus.
2: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Maar de kans dat dit het begin is van een nieuwe wereldwijde pandemie is klein.
2: While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Zondag komt het getroffen schip aan in Tenerife op de Canarische eilanden. De overblijvende passagiers aan boord moeten wellicht in quarantaine.
0: Volgens viroloog Steven van Gucht is het inderdaad onwaarschijnlijk dat het hantavirus een pandemie zal veroorzaken. Want de situatie nu is helemaal anders dan 6 jaar geleden bij COVID, zegt hij.
3: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
0: Bij ons zit de zogenoemde risk management groep nu samen om te bepalen wat er zal gebeuren met de Belgen die aan boord waren van dat cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. In Ardooien in West-Vlaanderen is 70 miljoen liter gezuiverd afvalwater weggelopen na een lek bij een groentebedrijf. Daar ontstond een lek in een waterbassin van 140 miljoen liter. 3 huizen zijn er ondergelopen. De rest van het water is gecontroleerd afgevoerd naar velden in de buurt. Greet van der Heijden van het groentebedrijf.
4: Toen het lek werd vastgesteld in de voormiddag, zijn uiteraard hier de nodige procedures gestart. Daarbij is ook voor de veiligheid van onze werknemers de elektriciteit uitgeschakeld en daardoor kon het water niet weggepompt worden naar de velden. De helft van het bassin is moeten wegvloeien, maar de andere helft van het bassin blijft beschikbaar voor irrigatie in de zomer door de landbouwers.
0: In Tongeren in Limburg is het assizeproces gestart van een man die zijn ex-partner doodstak, 2 jaar geleden, in Kinrooi. Kort voor haar dood had de vrouw nog een klacht ingediend wegens belaging, omdat de man haar bleef lastigvallen. De beschuldigde vertelde vandaag dat het slachtoffer nog om hulp heeft geroepen, maar dat hij haar in een waas tegenhield toen ze wilde vluchten en haar daarop heeft neergestoken. Het proces zal nog een week duren. De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de Dag van de Overwinning. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En Jeroen Rijgaard, het Kremlin, heeft vanmiddag meer details gegeven.
5: Ja, en Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in een mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden, want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen, maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen, zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten. Opmerkelijk bij die buitenlandse gasten is onder meer de Slovaakse premier Fico. Ja, nu Orbán er niet meer is in de Europese Unie, is Fico de EU-leider die het dichtste bij Poetin staat. En ze blijven ook dreigende taal spreken naar Oekraïne. Als er aanvallen zijn tijdens de vieringen rond 9 mei, dan zullen we hard terugslaan, zo klinkt het in Rusland. Maar dat lijkt Oekraïne op dit moment alleszins niet tegen te houden. Zo vielen ze vanmiddag bijvoorbeeld in de Kaspische Zee nog een Russisch schip aan dat raketten vervoerde.
0: Dankjewel, Jeroen. Bij de lokale verkiezingen in Engeland is de hoofdstad Londen van groot belang. Alle 32 gemeenteraden worden vernieuwd. En de regeringspartij Labour zou wel eens veel bolwerken kunnen verliezen. Hackney bijvoorbeeld. Katrien van der Schoot is daar naar een stembureau gegaan.
6: Hippe bars, een yogacentrum en pas vernieuwde fietspaden. Dit is Hackney. Aan dit bureau zijn al zo'n 300 inwoners komen stemmen en ze verwachten er nog veel meer. Deze jonge vrouw stemde voor Labour.
7: I don't think that it's really perfect, but I feel like the alternative would be green. I don't think they have like a lot of experience with sort of like the broad kind of project management infrastructure that is required locally.
6: Hackney is al lang in Labour-handen, maar velen

0: Uiterst rechts een handje helpen.
1: It will just only push the people to come together and fix it. So either way, I feel it's positive.
2: Paus Leo XIV en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, hebben elkaar ontmoet. De sfeer tijdens het gesprek was vriendschappelijk en constructief, klinkt het aan Amerikaanse kant. Rubio's bezoek was vooral bedoeld om de relatie met het Vaticaan wat te herstellen, nadat de Amerikaanse president Trump fel had uitgehaald naar de paus vanwege zijn kritiek op de oorlog in Iran. Tijdens dit gesprek met Rubio zou het conflict in het Midden-Oosten ook aan bod zijn gekomen. Sport. Mischa Bredewold heeft de vijfde etappe van de Vuelta voor vrouwen kunnen winnen. De Nederlandse leek de sprint aan te trekken voor Lotte Kopecky, maar die hield op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen. En zelf werd ze dus tweede. Kopecky was blij dat ze iets kon terugdoen voor haar ploeg.
3: Ja, op zich, heel de ploeg, heel de dag heeft de ploeg echt controle goed gehouden op die vluchters. Ja, ik denk, Mischa heeft gisteren ook heel mooi werk geleverd, dus het is uiteindelijk wel mooi dat we dan vandaag gewoon 1-2 kunnen worden.
2: Kopecky blijft wel leider in het klassement met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. En morgen staat er een bergetappe op het programma. En veldrijden en veldlopen zullen geen sporten zijn op de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Enkel sporten op sneeuw en ijs hebben volgens het comité een plaats op de Winterspelen. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken, maar wel 18 graden. En zaterdag veel zon en 22 graden. De besmettingen van het Hantavirus die nu zijn vastgesteld betekenen niet de start van een pandemie, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de situatie niet te vergelijken is met de coronapandemie. Meer in onze app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder. Een heel goede avond. De Albanese zangeres Elina Douni heeft een nieuw album uit. Samen met haar man Rob Luft. Heel intiem, gewoon met z'n tweeën. Alleen maar stem en gitaar. En ook een heel klein beetje percussie van Elina.

Elina Dooney en Rob Luft. Ze komen naar het Brosella Festival op 4 juli en spelen ze een concert aan de voet van het Atomium. De Brusselse saxofonist John Thijs die is dan weer net terug van een tournee door West-Afrika. En hij zei daarvan zelf, of wij nu spelen in Brussel of in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, wij zien gewoon heel graag van op het podium mensen met een grote glimlach op hun gezicht. Want dan is een concert geslaagd.

Sopraan saxofonist Twan Thijs met zijn Overseas project. Daarin zitten ook nog Iha Pradwan op oud, Enemy Osborne op cello, Zeluis Nascimento op percussie en Harmen Franje zat aan de piano. Over 2 weken is het Pinksterweekend en dan is er traditioneel in Gent het Ham Sessions Festival. In de achtertuin van een herenhuis in de straat, in de straat Ham in Gent. Dat is een initiatief van Michel Mast, de saxofonist. En die horen we hier meespelen bij de groep Laughing Bastards. Maar eerst is het aan de strijkers van die groep

0: Laughing Bastards in een stuk van hun gitarist Jan-Sebastiaan de Geiter. Het stuk staat op hun album Fetish.
1: De keuze van Clara.
0: Dat is deze week een album vol liederen van Franz Schubert. Gezongen door Samuel Hasselhorn en met Amiel Bouchakiewicz aan de piano. Het is het derde deel van Hasselhorn zijn reeks met albums rond Franz Schubert. Op dit exemplaar staat alleen maar muziek die hij schreef in het jaar 1826, dus precies 200 jaar geleden. Bijvoorbeeld dit lentelied, Im Frühling.

Samuel Hasselhorn in een lied van Franz Schubert over iemand die zo gelukkig was toen hij nog samen was met zijn geliefde. Het was toen ook lente en alles zat hen mee, maar nu is het allemaal voorbij. Het staat op onze nieuwe keuze van Clara van deze week.

Maria João Pires aan de piano met Augustin Dumay op viool in een sonate van Wolfgang Amadeus Mozart. En nu heb ik hier een Servische altvioliste en zangeres. Zo kennen we er niet veel, denk ik. Haar naam is Jelena Popperjan. We horen haar hier met haar kwartet in een zelfgeschreven stuk. Misverständnis in Paris.

Jelena Popperjan met haar kwartet. En dit is zangeres Juliata Cohen. Zij is geboren in Parijs, haar moeder komt uit Marokko en haar vader uit Tunesië. En zelf heeft ze ook een tijd gewoond op Kaapverdië. En op haar debuutalbum mixt zij nu al die invloeden, al die landen en al die talen door elkaar. Tot een heel mooie sound, maar wel met heel veel onverstaanbare woorden. Het enige wat ik bijna kon ontcijferen, dat is de titel die ze een paar keer zingt, namelijk Le masque est tombé.

ze waren aan het lachen. Juliata Cohen met haar gitarist, en dat is een grote naam, Mario Lucio. Een van de grootste muzikanten van Kaapverdië. Die man die is daar ook nog minister van cultuur geweest, 5 jaar lang. En toen zag hij ergens deze Juliata Cohen optreden. En Mario Lucio bood zelf zijn diensten aan als gitarist op haar nieuwe album. Voilà, zo gaat dat soms als een mens geluk heeft. Dit is nog Ine Klerks op gitaar.

Clerks in een stuk van Agustin Barrios, Julia Florida. Dat was muziek uit Paraguay. En de volgende, die komt uit Mexico. Het is een stuk van Mario Ruiz Armengol. Die man werd geboren in Veracruz. Hij was pianist, componist, arrangeur en dirigent. En hij kende zelf ook Duke Ellington. Die gaf hem zelfs de bijnaam Mr. Harmony. Dat gaan we dadelijk horen, die harmonieën van hem, in een stuk dat hij schreef voor zijn vader, bekende dirigent en orkestleider Ismael Ruiz Suárez. En dat stuk dat heet Recorda a Papá.

Een speciaal trio. Paquito de Rivera op klarinet, samen met cellist Mark Summer. En aan de piano hoort we Alon Yavnai. Ik heb er dan nog eentje voor het nieuws. Dat is ook een trio rond pianist Marcin Wasilewski. En het is ook zijn muziek die ze spelen.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre, met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Zondag om 5 uur op Clara en VRT Max.
2: Goedenavond, het is 7 uur, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er een grote uitbraak op komst is van het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de dodelijke uitbraak op een cruiseschip. Maar de WHO sluit niet uit dat er nog nieuwe besmettingen opduiken. Ook viroloog Steven van Gucht zegt dat het onwaarschijnlijk is dat het Hantavirus een pandemie zal veroorzaken, want het is niet te vergelijken met 6 jaar geleden toen de coronacrisis uitbrak.
3: Dit kan men heel goed controleren met contacttracing en quarantaine. Bij COVID hadden we de moeilijkheid dat mensen besmettelijk konden zijn zonder symptomen. Hier is het een andere situatie. Dit virus is volgens alles wat we weten pas besmettelijk bij de symptomen. Dus dat is al een andere zaak. En we kennen alle contacten al op voorhand. We moeten ze nu niet meer gaan opsporen in de gemeenschap. Ze zitten op die boot.
2: De zogenoemde risk management groep van Volksgezondheid zit op dit moment samen. Zij hebben het over de besmettingen met dat Hantavirus op dat cruiseschip. Daar zijn dus 5 besmettingen bevestigd. 3 mensen zijn overleden. En op dat cruiseschip zijn ook 2 Belgische passagiers aanwezig. Die risk management groep zal bekijken welke maatregelen genomen zullen worden als zij naar ons land terugkeren. In Ardooien in West-Vlaanderen is 70 miljoen liter gezuiverd afvalwater weggelopen na een lek bij een groentebedrijf. Daar is dus een lek ontstaan in een waterbassin van 140 miljoen liter. 3 huizen zijn onder water gelopen. De rest van het water is gecontroleerd afgevoerd naar velden in de buurt. Greet van der Heijden van het groentebedrijf.
4: Toen het lek werd vastgesteld in de voormiddag, zijn uiteraard hier de nodige procedures gestart. Daarbij is ook voor de veiligheid van onze werknemers de elektriciteit uitgeschakeld en daardoor kon het water niet weggepompt worden naar de velden. De helft van het bassin is moeten wegvloeien, maar de andere helft van het bassin blijft beschikbaar voor irrigatie in de zomer door de landbouwers.
2: De Russische president Poetin zal toch actief deelnemen aan de feestelijkheden voor de Dag van de Overwinning, overmorgen. Rusland viert op die dag elk jaar de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. En dus in aanwezigheid van president Poetin, zegt Jeroen Rijgaard.
5: Poetin zal deelnemen en zelf speechen. Zo klonk het vanmiddag in een mededeling van het Kremlin. Maar hij zal daarbij extra beveiligd worden, want Rusland vreest namelijk Oekraïnse aanvallen. Ze blijven ook oproepen tot een bestand morgen en overmorgen, maar Oekraïne wou enkel akkoord gaan met zo'n bestand als dat gisteren al had ingegaan. Ja, en dat is niet gebeurd. Maar Rusland wil de dag toch zo normaal mogelijk laten verlopen, zo lijkt het, met dus een parade, met Poetin, met een speech en met buitenlandse gasten.
2: Zaterdag dus de 9 mei-parade in Moskou. En Mischa Bredewold heeft de 5e etappe van de Vuelta voor vrouwen kunnen winnen. De Nederlandse leek de sprint aan te trekken voor Lotte Kopecky, maar die hield op het einde de benen stil om haar ploeggenoten te laten winnen en werd zelf dus 2e. Kopecky blijft wel leider in het klassement met 12 seconden voorsprong op de Duitse Franziska Koch. Blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 10 graden. Morgen start met opklaringen, daarna meer stapelwolken. Het wordt tot 18 graden. En zaterdag veel zon en 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
1: Bel PMV. Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor

tot de laatste Padam. Dat was Edith Piaf. Van Padam naar Pam, want dit is de Pam's Waltz van Randy Weston. Hij schreef dat in de tweede helft van de jaren 50, midden in de hardbopperiode dus. Toen stond alle muziek in vierkwartsmaat, maar Randy Weston die koos hier toch voor een wals in drie.

Randy Weston aan de piano met een compacte bezetting. Ray Copeland op trompet, Melba Liston, een van de weinige vrouwelijke trombonisten. Johnny Griffin op tenor saxofoon, George Joyner op contrabas en Charlie Persip aan de drums. Nog 2 weken en dan hebben we alle 20ers van dit seizoen aan u voorgesteld. Morgen komt saxofoniste Ellie Braukmans en deze jongeman die hoort ook bij de lichting van dit seizoen.

behalve in Groot Antwerpen. Er is de nieuwe lichting, de wederopstanding van het duo Alexander Hakke en Daniele Di Picciotto. Na 14 jaar een nomadisch bestaan te hebben geleid, hebben ze zich dan toch maar eens genesteld in een eigen huis aan de rand van Berlijn. Daar hebben ze wat rust gevonden en inspiratie voor een nieuw album dat ze in juli uitbrengen.

De Redness in the West van twee kleppers uit de experimentele muziek, Thurston Moore en Bonner Kramer, gedurfd en prachtig ontembaar. Ze vonden elkaar terug in Miami, dat ze waren uitgezwermd, ieder een eigen kant op. Muziek met in gedachten de door de oorlog verscheurde families van Palestina. Een album is uit bij het Silver Current label en heet They Came Like Swallows. In de flipperkast van het leven is Antoine Ferry de speelbal, de Franse bassist uit de Haute-Pyrénées, die actief is in de muziekscene van Toulouse voornamelijk, met hier genoeg glitches en onconventionele speeltechnieken om over te struikelen. Het is misschien wel ADHD in muziekvorm.

stop and think. You wonder what's happening.

De Britse producer en muzikante Lorraine James op haar nieuwe album Detached from the Rest of You, maar wel verbindend via de radio en hier met ook de stem van Sydney Span. Maar ze omarmt ook redelijk onverwacht Alan Sporhawk van Low, die heeft deze tijdloze waarheid voor ons als boodschap op een toastje van stuiterende beats. Peak again.

doesn't make it the only face my day. Doesn't make it big

Urgent Need for Decent Politics, straight from the heart of Baartman, Pieter Baart, samen met Jan Herman. Dus Herbaart had eigenlijk ook gekund. Nu moet ik toch een beetje denken aan het verhaal van Saartje Baartman. Toonbeeld van racistische koloniale uitbuiting. Saartje werd tentoongesteld als was ze een attractie op de Biennale van Venetië. Dan toch beter werk van beeldhouwer Peter Buggenhout in de gloednieuwe Fondazione Dries van Noten. Daar hoor je morgens trouwens meer over in nog een extra editie van Pompidou op Clara, deel 3 van een special. Daarna gaat Chantal Patin wellicht toch even moeten bekomen in een kerkje en bidden tot God de Vader, zoals Björn Eriksson dat hier tot slot van deze shift ook doet. Het zijn hoogst persoonlijke Suomi Dreamfold String Orchestra. Een denkbeeldig orkest, want Björn deed alles gewoon eigenlijk helemaal zelf. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot morgen.

0: Het is middernacht, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De scheidsrechter die tijdens een wedstrijd in eerste provinciale van het vrouwenvoetbal in Limburg een speelster meerdere keren sloeg, mag geen scheidsrechter meer zijn. Dat heeft Voetbal Vlaanderen beslist. Na de wedstrijd dienden de twee ploegen een klacht in tegen de man. Dat waren Stokkum VV en Lommel SK. De zaak kwam dus voor bij Voetbal Vlaanderen en daar is nu beslist om de scheidsrechter definitief te schrappen. Die straf is uitzonderlijk, zegt woordvoerder Nante Klerk.
1: Dat wil zeggen dat hij geen lid meer kan zijn van Voetbal Vlaanderen en bij uitbreiding van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Wat er de facto voor zorgt dat de persoon in kwestie geen scheidsrechter meer kan zijn, maar ook niet kan aansluiten bij een club bijvoorbeeld als die zelf nog zou willen voetballen. Dus de schrapping is eigenlijk de zwaarste sanctie die je een bond kan opleggen.
0: Er waren vanavond weer explosies te horen in Iraanse havens. Volgens verschillende bronnen zouden de Verenigde Staten enkele acties hebben uitgevoerd. Iraanse leiders zeggen in een eerste reactie dat de VS het tijdelijk staakt het vuren daarmee geschonden heeft. Een reactie van de VS is er voorlopig nog niet. En een rechter in de Verenigde Staten heeft zo net het tijdelijke wereldwijde handelstarief dat president Trump had uitgevaardigd van 10% illegaal verklaard. Trump voerde dat tarief in februari in nadat zijn eerdere handelstarieven voor andere landen door een rechter toen vernietigd werden. In Hartje Den Haag is vanavond een aanslag gepleegd op het partijkantoor van de linksliberale partij D66. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid en die ontplofte. In het gebouw waren enkele mensen aanwezig, maar er vielen geen slachtoffers. De Nederlandse politie kon zo net een mogelijke verdachte oppakken. Er is een onderzoek gestart. D66 is de partij van huidig premier Rob Jetten. Bij een grote radicaal-rechtse betoging in september vorig jaar, in aanloop naar de parlementsverkiezingen, was het partijkantoor van D66 ook al het mikpunt van vandalisme. De Franse zanger Patrick Bruel ligt opnieuw onder vuur. Franse media laten vanavond 15 vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Frankrijk meer uitleg door Frank Renaud.
2: Tegen Patrick Bruel, 66 jaar oud, lopen al 3 justitiële onderzoeken. 1 in België en 2 in Frankrijk. Hij wordt door vrouwen beschuldigd van seksueel geweld en verkrachting in de periode van 1997 tot 2015. 5 vrouwen hebben bij justitie een aanklacht ingediend. Nog eens 20 anderen hebben getuigenis afgelegd. De Franse nieuwswebsite Mediapart laat nu nog eens 15 vrouwen aan het woord. Ze hebben het over ongepast seksueel gedrag van de zanger, maar ook opnieuw over verkrachting of poging daartoe. In sommige gevallen zouden de vrouwen door Bruel zijn gedrogeerd, voorafgaand aan de verkrachting. De eerste misstanden zouden 35 jaar geleden zijn gebeurd, de jongste 7 jaar geleden. Patrick Bruel ontkent alle aantijgingen en zegt nooit vrouwen te hebben gedwongen tot seks.
0: In de Europa League en de Conference League, de tweede en derde voetbalcompetities in Europa zijn dat, kennen we de finalisten nu ook. In de Europa League heeft het Engelse Aston Villa van de Rode Duivels, Tielemans en Onana zich geplaatst door Nottingham Forest uit te schakelen. En zij zullen het in de finale opnemen tegen het Duitse Freiburg, dat in de 8e finale race in Genk nog uitschakelde en nu te sterk was voor Braga uit Portugal. In de Conference League zijn de Rode Duivels Penders en Moreira uitgeschakeld met hun ploeg Straatsburg. Daar gaat de finale dus tussen het Spaanse Rayo Vallecano en het Engelse Crystal Palace uit Londen. Vanavond en vannacht overwegend droog, temperaturen rond 6 graden. Vrijdag start zonnig, nadien stapelwolken en tot 18 graden. Zaterdag ook eerst veel zon en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.